0: radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaalrechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaaldemocratische SPD kreeg ruim 35%. Verenigd Rusland, de partij die is gelieerd aan president Poetin, lijkt zoals verwacht de grote winnaar van de Russische parlementsverkiezingen. Volgens de eerste voorlopige uitslagen krijgt de partij zo'n 57% van de stemmen. Op de tweede plek staat de communistische partij met ruim 13%, gevolgd door de liberaal-democratische partij met 9%. Dat Verenigd Rusland de verkiezingen ging winnen lag van tevoren al vast. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is in Rusland vrijwel afwezig. Op een strand in Griekenland is een man overleden na een ruzie om een lichtbed. Het slachtoffer van 82 had met zijn vrouw meerdere strandbedjes gereserveerd. Daarna kwam een man van 76 aanlopen en ontstond ruzie. Daarbij zou ook zijn geslagen, maar door wie is niet duidelijk. Uiteindelijk kreeg de man van 82 een hartstilstand. Hij overleed later in het ziekenhuis. De man van 76 is aangehouden. Het incident was op een strand op zo'n 20 kilometer ten zuiden van Athene. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de vierde keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als tweede. Het weer, lokaal kans op wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn voor de CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar hard gedaald. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40 naar 22. Onder meisjes daalde dit percentage van 78 naar 51. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. Volgens de onderzoekers komt de daling doordat prominente figuren zoals politici zich vaker negatief uitlaten over seksuele diversiteit. In een woonwijk in Roermond is gisteravond een man doodgeschoten. Hij werd nog gereanimeerd, maar overleed op straat. De politie is nog naar de schutter op zoek. Buurtbewoners hoorden even voor 10 uur meerdere schoten en belden 112. De partij die is gelieerd aan president Poetin lijkt zoals verwacht de Russische parlementsverkiezingen ruim te gaan winnen. Volgens de voorlopige uitslagen krijgt Verenigd Rusland zo'n 57% van de stemmen. De winst was op voorhand al vrijwel zeker. Echte oppositiepartijen mochten niet meedoen en er is vrijwel geen onafhankelijk toezicht. Voor het eerst konden ook inwoners van de door Rusland geannexeerde gebieden in Oekraïne meedoen. Over een paar dagen maakt de Russische kiescommissie de definitieve uitslag bekend. Het weer, lokaal kans op wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Ze kunnen bijvoorbeeld geen gebruik meer maken van een Amerikaans financieel systeem dat door veel banken wordt gebruikt. Trump is onder meer boos over het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Amerikaanse president zette ook al NAVO-landen onder druk om zich terug te trekken uit het strafhof. Belangenorganisatie COC is geschrokken van het onderzoek naar homo-acceptatie onder jongeren. Daaruit blijkt dat die flink is gedaald, zowel bij jongens als bij meisjes. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut deden daar onderzoek naar. Een van de oorzaken van de daling van homo-acceptatie is vermoedelijk de online opkomst van de manosfeer via influencers als Andrew Tate. COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, roept sociale mediaplatforms op om hun verantwoordelijkheid te nemen. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaalrechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor het CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. Op een strand in Griekenland is een ruzie om een lichtbed fataal afgelopen. Twee oudere mannen kregen het met elkaar aan de stok over strandbedjes. Een van de twee, een man van 82, kreeg een hartstilstand en overleed later in het ziekenhuis. De andere man is opgepakt voor mishandeling. Het weer, plaatselijk kan wat mist ontstaan. Het is zo'n 8 graden in het binnenland en 13 graden aan de kust. Overdag droog en geregeld zon bij zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

flashing, taxi cabs and buses passing through the night.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De VS presenteert binnenkort sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag, melden internationale media op basis van bronnen. Details zijn nog niet bekend. Tot nu toe werden alleen aan rechters en aanklagers strafmaatregelen opgelegd. De regering van president Trump is kritisch op het strafhof, onder meer vanwege een arrestatiebevel tegen premier Netanyahu van Israël. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaal-rechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD eindigde als tweede met ruim 35%. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar hard gedaald. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40 naar 22. Onder meisjes daalde dit van 78 naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. Volgens de onderzoekers komt de daling onder meer doordat prominente figuren zoals politici zich vaker negatief uitlaten over seksuele diversiteit. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar geworden van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin geleerde partij ruim 57% van de stemmen. De winst zat er al aan te komen. Echte oppositiepartijen mochten niet meedoen. Het weer. Plaatselijk kan wat mist ontstaan. Het is zo'n 8 graden in het binnenland en 13 graden aan de kust. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommeren kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor het CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. Belangenorganisatie COC is geschrokken van het onderzoek naar homo-acceptatie onder jongeren. Daaruit blijkt dat die flink is gedaald, zowel bij jongens als bij meisjes. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut deden er onderzoek naar. Een van de oorzaken van de daling van homo-acceptatie is vermoedelijk de online opkomst van de Menno-sfeer via influencers als Andrew Tate. COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, roept sociale media-platforms op om hun verantwoordelijkheid te nemen. Bij een schietpartij in Roermond is gisteravond een man om het leven gekomen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. De man is nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Daardoor kunnen die bijvoorbeeld veel moeilijker internationale betalingen doen. Aanleiding voor de sancties is onder meer het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. Het weer. Hier en daar kan wat mist voorkomen. Later vandaag droog en geregeld zon. Bij 18 graden aan zee tot ruim 20 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, reageert geschrokken op een onderzoek naar homo-acceptatie onder jongeren. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut concluderen dat jongens en meisjes minder tolerant zijn geworden. Volgens deze onderzoeker moet er op tijd ingegrepen worden om de tolerantie te verbeteren.
2: Het is echt belangrijk, ook bijvoorbeeld in het onderwijs, dat ook docenten direct jongeren aanspreken, ook als er grapjes worden gemaakt over homoseksualiteit. Dus dat tijdig ingrijpen is heel belangrijk.
1: De onderzoekers en het COC vermoeden dat de opkomende menno-sfeer een rol speelt via influencers als Andrew Tate. De VS presenteert binnenkort sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden internationale media op basis van bronnen. Details zijn nog niet bekend. Tot nu toe werden alleen aan rechters en aanklagers strafmaatregelen opgelegd. De regering van president Trump is kritisch op het strafhof, onder meer vanwege een arrestatiebevel tegen premier Netanyahu van Israël. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg voor Pommeren werd AfD de grootste en kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. In Berlijn verloor de partij ook flink. En CDU-senator Evers ziet dat als opdracht om te gaan verbeteren.
3: We zien hoe schwierig het is als regeringsverantwoording uit de gesellschaftliche Mitte heraus overtuigen te kunnen. En dat is natuurlijk ook een opdracht en een Mahnung aan ons.
1: We zien hoe moeilijk het is om mensen voor ons te winnen, zei Evers. Bondskanselier Merz zei dat hij ondanks het verlies wil aanblijven. Bij een schietpartij in Roermond is gisteravond een man om het leven gekomen. Het was iets voor 10 uur in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. Er is nog geprobeerd om de man te reanimeren, maar dat is niet gelukt. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. Er is ook nog niemand opgepakt. Het weer. Hier en daar kan wat mist voorkomen. Later vandaag droog en geregeld zon bij zo'n 18 graden aan zee tot ruim 20 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongens gehalveerd, blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Bij jongens daalde de acceptatie van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Deze basisschooldocent merkt het ook al bij jonge kinderen.
2: Op het schoolplein bijvoorbeeld, tijdens de pauzes, hè, in plaats van dat je elkaar gaat uitschelden voor klootzak of iets dergelijks, er komen in één keer woorden op als flikker of homo. Die woorden komen wel ineens ergens vandaan.
1: Onder meisjes is de acceptatie ook gedaald van bijna 80 naar 50%. Omroep Ongehoord Nederland heeft dit jaar al ruim 80 keer het beladen woord omvolking gebruikt. De term kwam voorbij in bijna de helft van de uitzendingen, blijkt uit een onderzoek van Pointer. Vooral presentatoren, vaste commentatoren en verslaggevers gebruikten het woord. De omvolkingstheorie is volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid een rechtsextremistische complottheorie. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. In Duitsland heeft de CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor de CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. De Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De Belgische topfavoriet van 26 liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. Het is voor het eerst dat een renner 4 titels op rij pakt en daar is Evenepoel dan ook best trots op.
3: Ja, zeker. Ik ben er niet echt mee bezig geweest met de aanloop naar hier, maar... Ja, nu is het officieel, dus dat is alleen maar mooi en iets dat ik heel fier op kan zijn.
1: De Italiaan Filippo Ganna finishte als 2e. Het weer, hier en daar kan wat mist voorkomen. Later droog en geregeld zon bij 18 graden aan zee tot ruim 20 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

U luistert naar het muziekprogramma Popcorn, gepresenteerd door René Opdijn. Vandaag hebben we een speciale aflevering met een specifiek thema en uiteraard ook de lokale concertagenda.

Goedemorgen, daar zijn we weer met een aflevering Popcorn. Zoals je al hoorde, een speciale aflevering, want we gaan het hebben over de 12-inch. En die 12-inch, die ontstond in de jaren 70. Degene die daar bij centraal staat, dat is Thomas Tom Jerome Moulton, oftewel Tom Moulton. Dat is eigenlijk een beetje de producent, remixer. En hij geldt een beetje als de uitvinder van de disco remix en het 12-inch formaat. Dus we gaan een aantal nummers van hem draaien, maar verder ook de best verkochte 12-inch ooit. Dus er wordt een, in het algemeen, al die 12-inches zijn in het algemeen wat langere nummers om op te dansen. Dus dat betekent dat we vandaag, de komende 2 uur, heel veel dansbare disco-muziek gaan draaien. En we beginnen met zo'n beetje de eerste officiële release. Hoewel die niet commercieel werd uitgebracht, maar uiteindelijk werd die wel geperst op een single. En dat is een nummer van wat er dus uiteindelijk dus door Tom Moulton is bewerkt als een remix. En dan hebben we het over zijn eerste die hij voor de platenmaatschappij maakte. Dat was een nummertje van Al Downing. En dat nummertje heet I'll Be Holding On.

Al Downing, uiteindelijk gemixt door Tom Moulton. En Tom Moulton, daar wil ik het nog even verder over hebben, want die kwam in begin jaren 70 in de discotheken in New York. En daarbij viel het hem op dat het publiek al heel snel, nadat er een hoogtepunt was in de disco-single, dat ze weer van het, ja, van de dansvloer afgingen. Terwijl ja, ze eigenlijk net een beetje warm waren en los waren gekomen. En toen dacht hij eigenlijk van ja, die plaatjes moeten eigenlijk wat langer duren. En dan kun je natuurlijk gaan klagen. Maar wat deed Tom? Die ging uiteindelijk gewoon langere versies maken. En dat ging toen nog gewoon op tape. Gewoon knippen en plakken. Met echt plakband en cellotape. En dan maakte hij eigenlijk de nummertjes ja, een paar minuten langer. Ging hij bepaalde delen een beetje herhalen. Daar hoorde je eigenlijk het eerste stukje van. Dat was dus Al Downing. Maar zijn eerste echte, waarvan hij zelf vindt, ja, toen had ik het een beetje onder de knie, want het was natuurlijk een beetje vallen en opstaan. Dat was de single van BT Express met Do It Till You're Satisfied.

Heerlijk nummertje, BT Express. Uiteindelijk waren al die remixen natuurlijk gewoon beschikbaar voor de DJ's en niet commercieel beschikbaar voor het publiek. Want uiteindelijk speelde het zich met name af in de discotheken. Het duurde tot 76 voordat de remixen ook uiteindelijk als een grote single werden uitgebracht. En de eerste commerciële uitgave van een 12-inch, dat was er eentje van het Sol Sol Records label. En dat was een nummertje van Double Exposure, 10%, in een hele lange uitvoering.

En dat was het einde van 10% Double Exposure. Uiteindelijk in de remix van Walter Gibbons. Want die bracht in 1976 de eerste muzikale bewerking van dat nummer uit. Dat was dus de eerste commerciële 12-inch. Daarvoor waren er natuurlijk al heel veel DJ-promo's. DJ-langere extended versions. En die werden uiteindelijk ook op 12-inch uitgebracht. En dat kwam eigenlijk omdat Tom Moulton, die was in de studio, platen aan het remixen, oftewel aan het verlengen, want hij deed meer platen verlengen dan er een heel ander nummer van te maken, want zo was dat in de jaren 70. En uiteindelijk moet het natuurlijk nog geperst worden op een singeltje. Maar wat was het toeval? Er waren geen 12-inch's meer beschikbaar, die waren allemaal op. En toen werd er gewoon eigenlijk een LP gepakt. En daar kwam dan één nummertje op te staan. Maar toen zei Tom Moulton, kun je die groeven niet wat iets verder uit elkaar zetten in plaats van zo dicht opgepropt zoals het ook bij een LP is. En dat gebeurde. En dat leidde er eigenlijk toe dat de geluidskwaliteit van die 12-inch hartstikke goed was. Want de bas die werd veel vetter. En het was gewoon een geluidsverbetering. En dat hebben we te danken aan Tom Moulton. En als we het over 12-inch's hebben en over de discotijdperk, dan kunnen we niet zonder Donna Summer. MacArthur Park. Niet in de 6-minuten versie, maar gewoon de lange versie. Dus ik geef lekker koffie halen en genieten van dit prachtige nummer.

De MacArthur Park Suite van Donna Summer. Eigenlijk zijn het meerdere nummers achter elkaar. Het is er wel een 12-inch, een echte 12-inch. Met eigenlijk MacArthur Park als single. One of a Kind, Heaven Knows. En uiteindelijk nog een keertje een herhaling van MacArthur Park. En dan heb je uiteindelijk de MacArthur Park Suite te pakken. Van het label Casablanca Records. En Casablanca, dat was echt wel een label wat gespecialiseerd was in heel veel disco-artiesten. Weliswaar was een van de eerste artiesten die voor het label tekenen was Kiss. Maar uiteindelijk werd het meer een disco-label. En er is ook een hele mooie film gemaakt over dat label, dat Casablanca. Want Neil Bogart was daar de label-eigenaar van. En dat was een hele bijzondere persoon die ook wel van feestjes hield. Want ja, voor mij was natuurlijk de keuze, als ik iets van Donna Summer ga draaien en het moet een beetje gaan over de 12 inches, ja, dan kom je eigenlijk wel een beetje terecht bij Love to Love You Baby. Alleen daarvan dacht ik, op de maandagochtend dat nummer draaien, dat lijkt me niet zo verstandig. Maar dat nummer, dat werd eigenlijk op speciaal verzoek van Neil Bogart, werd dat verlengd. Want ja, de bedoeling was dat dat een singeltje zou worden. Maar Neil Bogart, die hoorde dat nummer, denkt, nou, dat is een mooi nummertje voor mijn feestje. En toen mocht Giorgio Moroder er een 15-minuten versie van maken. En dat feestje, dat werd een doorslaand succes. Ook te zien in die film over Casablanca Records. We gaan verder met een andere echte 12-inch. Gewoon één nummertje. En dan hebben we het over RR Express van Rose Voice.

0: zo, dat was het eerste uurtje 12 inch. In het tweede uur, het volgende uur straks, ga je nog New Order horen. Cerrone, Dan Hartman en de MFSB met Love is the Message. Ik zou zeggen, tot na het journaal.
1: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand neergeschoten. In Austin, in Texas, werd een man gisteren in zijn romp geraakt. Het zou gaan om een Venezolaan van 28. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is zijn toestand stabiel. Na het incident ontstond er een betoging tegen de overheidsdienst die veel geweld gebruikt. Omroep Ongehoord Nederland heeft dit jaar al ruim 80 keer het beladen woord omvolking gebruikt. Dat ontdekte Pointer, die onderzoek deed. In bijna de helft van de uitzendingen werd het woord gebruikt. Jeremy Krolsmith van Pointer vertelt dat het in eerste instantie niet de omroep zelf was die het woord gebruikte.
3: In het begin kwam het woord zeg maar binnen via de gasten. Later zijn ze, vooral in 2026, zijn ze het steeds vaker zelf. Dus de presentatoren en de vaste commentatoren zijn het zelf gaan gebruiken.
2: De omvolkingstheorie is volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid een rechtsextremistische complottheorie. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin gelieerde partij ruim 57% van de stemmen. Dat is een stijging van 10% ten opzichte van 5 jaar geleden, vertelt verslaggever Wessel de Jong.
4: En dat moest natuurlijk maar aantonen, precies de bedoeling natuurlijk ook van het Kremlin, dat het hele land als één man, als één vrouw achter Poetin staat. En ook achter de oorlog staat natuurlijk. Ook al sprak Poetin natuurlijk eigenlijk met geen woord over tijdens de hele campagne.
2: De winst van Verenigd Rusland zat er al aan te komen. Echte oppositiepartijen mochten niet meedoen. In Parijs worden bijna 300 spullen van Brigitte Bardot geveild. Onder meer haar balletschoenen, aanstekers en juwelen gaan onder de hamer. De spullen leveren naar schatting tussen de €20 en €10.000 op. De opbrengst gaat naar haar zoon van de Franse filmster en de Brigitte Bardot Foundation, die zich inzet voor dierenwelzijn. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt steeds vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.

0: U luistert naar het muziekprogramma Popcorn, gepresenteerd door René Opdijn. Vandaag hebben we een speciale aflevering met een specifiek thema en uiteraard ook de lokale concertagenda.
1: Fijn dat jullie nog ook het tweede uur luisteren naar het thema de 12 inch. Na het volgende nummer doen we de lokale concertagenda. Maar we gaan nog even de bedenker van de 12-inch eren. Alhoewel de 12-inch tegenwoordig bestaat die eigenlijk niet meer. Kun je meer spreken van ja, de extended version, want het vinyl 12-inch. Want dat heeft natuurlijk te maken met het formaat 12-inch. De Armins van Buren en de DJ's in de huidige tijd zoals Martin Garrix. Ja, die nemen geen 12-inches meer mee. Die nemen een sticky mee en draaien dan hun muziek en natuurlijk ook allemaal wel bewerkte muziek en ook langere uitvoeringen. Want het blijft natuurlijk heel mooi om op een lange uitvoering te blijven dansen. Want ik zeg altijd maar zo, waarom zou je een 7-inch draaien als de plaat mooi is? Dan kun je net zo goed de 12-inch draaien. En dat gaan we nu dus ook weer doen. En we gaan er nu eentje draaien. Dat is eigenlijk de favoriet van de ontdekker van de 12-inch, dan hebben we het over Tom Maltin. Hij is inmiddels 86 jaar. En we hebben aan hem te danken dat de 12-inch is ontstaan. En wat hij zelf heel erg mooi vond, dat was in de jaren 70 een nummertje van Mothers, Fathers, Sisters and Brothers. En de titel daarvan, ja, dat is een hele mooie titel. Love is the message. En laten we het daar maar op houden. Daar kun je nooit genoeg van krijgen.

A Tom Moulton mix. Love is the message. MFSB. Ja, deze remix, heel lang nummer, die wou Tom Moulton heel graag doen. Hij moest wat produceren, remixen voor het label Philadelphia International Records. En toen wilde hij per se deze doen. Hij zei van, als ik deze niet mag doen, dan doe ik helemaal niks voor jullie. En ja, hij was natuurlijk ontzettend populair in de jaren 70, Tom Moulton. Dus hij mocht ook een lange, uitgebreide versie van Love is the Message maken. Terwijl het al een hit geweest was. Je hoort al op de achtergrond de muziek voor de lokale concertagenda. Voor de dagen 21 september tot en met 27 september. En ik hoop dat je niet in de ploegendienst zit. Want ja, dan kun je heel vaak 's avonds natuurlijk niet naar concerten toe. Want in Hedon op 24 september treedt de ploegendienst op. En dat is natuurlijk 's avonds, zo tegen een uur of 8:30, 9. Dan twee dagen later op de 26e. Dan kun je genieten van grunge muziek. Een EP-release, ja ja, die worden nog steeds gemaakt. Mini-LP's, een EP-release. En dat heeft te maken met de groep Bliss. En de groep Bliss die bestaat uit Jordan Osman en Hugo Schultz. En heb je de vorige plaat van de Philadelphia International Records mooi gevonden? Want ja, vaak zijn dat producties die warm en soulvol zijn. En heel rijk georchestreerd zijn. Dan moet je naar de Spiegel toe, de 26e. Want dan treedt op de Discophonic Orchestra. Met als titel Disco The Lookout. En dan kun je genieten van de muziek van Barry White, Donna Summer, Earth, Wind & Fire, Kool & The Gang en nog veel meer uit de jaren 70, 80 van het disco-tijdperk. De Discophonic Orchestra. 26 september in de Spiegel. Dat wordt ongetwijfeld een heel mooi dansfestijn. Een absoluut aanrader als je de muziek die ik heb gedraaid en nog ga draaien dit uur mooi vindt. Dan gaan we naar Apeldoorn, de gigant. Hou je van blues? Dan kun je op 24 september naar Live de Leeuw Band. Op 27 september in het Muziekcafé, zo ongeveer tegen de klok van 4 uur, kun je genieten van de pop van S-Cash. Dan Deventer, het Burgerweeshuis, op 24 september. Hou je van punk? Dan moet je bij het Burgerweeshuis wezen, de 24e, wat dan treedt Gop op uit Canada. En hou je wel van een feestje en een beetje bier drinken en een beetje hossen en lallen? Maar ze maken ook hele serieuze muziek, hoor. Ik vind het zelf ook prachtige Limburgse muziek. Want op 25 september treedt Romanesse daarop. En ja, Romanesse staat altijd garant voor feest. Maar dat is bij de meeste concerten wel zo. Het zijn altijd hele prettige bijeenkomsten van liefhebbers van muziek. Dat is de concertagenda voor deze week. En als we het hebben over DJ's en over, ja, zeg maar, vooruitstrevende, startende ontwikkelingen, dan komen we ook natuurlijk in Nederland terecht. Want we hebben natuurlijk Tom Moulton, een Amerikaan, daar hebben we al wat aandacht aan besteed. Maar als we gaan kijken naar, ja, hoe gingen de remixen, hoe is dat ontstaan in Nederland, dan is toch wel een van de grondleggers Ben Liebrand. Dus we gaan ook een nummer draaien wat geremixed is door Ben Liebrand. Hij heeft er een naam aan gegeven aan het nummer. En hij noemt het zelf de Old School Mix. En dit is een hele mooie discoplaat. Weliswaar een iets rustigere tempo, dat valt nog wel mee. Dus dat is heel mooi toepasselijk bij het begin van deze week. En het nummer, dat is er eentje van Serbone. Oftewel de Franse disco-pionier, maar ook uiteindelijk wel de pionier die begon met de synthesizers. En we gaan draaien Supernature.

Dan heb je zo weinig plaatjes te draaien en dan ga je nog de mist in ook. Dit was de Ben Librand-versie van Supernature. Ik had gedacht dat dat nummer veel trager ging. Dus ik dacht van, hé, ik heb niet de goede opstaan. Maar ja, toen ging ik uiteindelijk alsnog naar het nummer wat ik al gedraaid heb. Maar gelukkig hoorde ik dat. En heb je toch nog helemaal kunnen genieten van Supernature by Sarone. Dan gaan we verder met een artiest. Hij leeft helaas niet meer. Hij is overleden aan AIDS, omdat hij... Ja, dat heeft hij altijd geheim gehouden. Hij wilde ook niet behandeld worden. Heel vreemd eigenlijk. Maar hij heeft ons wel hele mooie muziek achtergelaten. Bijvoorbeeld Love Sensation van Loletta Holloway. Een discotrack die hij zelf heeft geschreven en geproduceerd. En hij heeft ook geproduceerd het nummer van James Brown. En ook samengeschreven met James Brown. Living in America. En dan hebben we het over een man die ook nog wat andere hits heeft gedraaid die we niet gaan draaien. Zoals bijvoorbeeld I Can Dream About You, Instant Replay, We Are The Young en Second Nature. En dan hebben we het over Dan Hartman. En van hem gaan we draaien Relight My Fire, Vertigo. Een hele populaire track uit de disco's vanuit de periode de 80e jaren, begin 80e jaren, eind 79, Relight My Fire.

Ja, met deze plaat hield je de mensen wel aan het dansen in de discotheek. We gaan nu verder met de best verkochte 12-inch ooit. En eigenlijk is dat wel een best wel bijzonder nummer. Niet echt een disco-nummer, moet ik eigenlijk zeggen. Het is namelijk een nummertje van New Order, het vroegere Joy Division. Maar na het overlijden van Ian Curtis stopten ze met die naam en gingen ze verder met New Order. En uiteindelijk kwam er een 12-inch met een hele bijzondere verpakking. De ontwerper Peter Saville die creëerde eigenlijk wel een iconische hoes die eigenlijk is ontworpen om eruit te zien als een 5¼-inch diskette. En dat was geen standaardproductie, die 12-inch met dat hele bijzondere ontwerp. Want er zaten allerlei natuurlijk gestanste gaten in die op andere plekken zaten dan gewoon in het midden, speciale kleuren en ook een hele mooie binnenhoes. En dat zorgde er eigenlijk voor dat bij de eerste verkopen kostte de plaat meer dan dat hij eigenlijk opleverde. Dat was wat dat betreft een foutje van het factory label. Want daar werd die plaat uitgebracht. Er werden er maar liefst 700.000 van verkocht van die 12-inch. Een ongekend aantal. Uiteindelijk kwam die plaat dus ook gewoon in de hitparade terecht. En dat kun je niet vaak zeggen van 12-inches, omdat dat toch in het algemeen een wat kleinere doelgroep is. Maar deze, de best verkochte 12-inch ooit. New Order.

Blue Monday van New Order. Ja, dit is zeker geen Blue Monday vandaag. Maar heb je daar toch last van? Moet je gewoon blijven werken aan goede voornemens. Start met een gezond ontbijtje. Doe iets wat je vrolijk maakt. Plan een vakantie. Lachen is natuurlijk het beste medicijn. Ga sporten. Maak een lijstje van leuke dingen en liefde geven. Geef een knuffel. En denk niet alleen aan jezelf. Want wie goed doet voor anderen, krijgt ongetwijfeld ook weer wat terug. En ik ga gewoon lekker met een volgende plaat verder. En dat gaat trouwens ook heel goed met de AX. Die staat er weer 0,5% over. Dus wat dat betreft, we hebben echt geen last van Blue Monday. We gaan eruit met de laatste 12-inch. En dat is er eentje van Telex. Een Belgische elektronische synthesizer band met Moskou Disco.

your mind.

0: solution of its kind is to glance at a photo of Mrs. Brigitte Bardot.
1: Op 26 september dus Discophonic Orchestra in de Spiegel. Ik heb deze aflevering natuurlijk heel weinig platen gedraaid, maar volgende week ga ik er heel veel draaien. Dan ga ik de schade een beetje inhalen. Alhoewel schade, dit was ook hartstikke mooi. Maar volgende week gaan we minimaal 200 platen draaien. Dat kan namelijk ook in plaats van de 10 van deze uitzending. Ik zou zeggen tot volgende.
2: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
3: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Daardoor kunnen ze bijvoorbeeld veel moeilijker internationale betalingen doen. Aanleiding voor de sancties is onder meer het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. Trump zette ook al NAVO-landen onder druk om zich terug te trekken uit het strafhof. Bij een aanval op een synagoge in Canada is een politieagent gewond geraakt. Een man opende het vuur op het gebedshuis en raakte in vuurgevecht met een agent die het gebouw bewaakte. De schutter raakte ook gewond en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. In de synagoge in Belleville waren meer dan 20 mensen om de heilige dag Yom Kippur te vieren. Ze zeggen dat kogels door de ruiten kwamen. De burgemeester van de Canadese stad noemt het een tragische dag. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand neergeschoten. In Austin, in Texas, werd een man gisteren in zijn romp geraakt. Het zou gaan om een Venezolaan van 28. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is zijn toestand stabiel. Na het incident ontstond er een betoging tegen de overheidsdienst die veel geweld gebruikt in de VS. In Parijs gaan allerlei spullen van Brigitte Bardot onder de hamer. Onder meer haar balletschoenen, typemachine, juwelen en een exemplaar van de Kama Sutra worden geveld. Het gaat in totaal om bijna 300 items van de Franse filmicoon die eind vorig jaar overleed. De opbrengst gaat naar de zoon van Bardot en de Brigitte Bardot Foundation die zich inzet voor het dierwelzijn. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Morgen ongeveer hetzelfde, maar wel met meer bewolking. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendal.nl.

righteous, sister Cena says funky. How was I?

fuck around.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Het kabinet moet de situatie van kinderen in de noodopvang snel verbeteren. Dat zegt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Zo'n 7000 kinderen worden daar structureel blootgesteld aan gevaarlijke situaties, zegt de raad. Zo is er gebrek aan privacy en lopen kinderen een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. De raad wil dat de situatie in de noodopvang binnen een half jaar wordt verbeterd. Als dat niet lukt, moeten de kinderen worden verplaatst. Belangenorganisatie COC is geschrokken van de homo-acceptatie onder middelbare scholieren. Uit onderzoek van Universiteit Utrecht en Trimbos blijkt dat die flink is gedaald. Het percentage meisjes dat positief staat tegenover homoseksualiteit daalde van 78 naar 51%. Bij jongens ging de afname van 40 naar 22%. Een van de oorzaken van de daling van homo-acceptatie is vermoedelijk de opkomst van influencers als Andrew Tate, die mannelijkheid verheerlijken. In Overloon, vlakbij Venray, woedt een grote brand in een loods van een paddenstoelenkwekerij. Daarbij komt veel rook vrij. Die trekt over de snelweg A73. In een loods naast de paddenstoelenkwekerij zit een woongedeelte voor arbeidsmigranten. Voor zover bekend is er in Overloon niemand gewond geraakt. Een nieuwe, snelle fietsroute tussen Utrecht en Amsterdam is een flinke stap dichterbij gekomen. Er wordt al jaren gepraat over die route van Dom tot Dam. Nu hebben de provincie Utrecht, de vervoerregio Amsterdam en de gemeente waar de route doorheen loopt een akkoord gesloten. Het grootste deel komt parallel langs de snelweg A2 te liggen, maar er is ook een nieuwe tunnel en een brug nodig. De aanleg van die fietsroute kost daardoor zeker 57 miljoen euro en moet in 2028 beginnen. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt steeds vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Morgen ongeveer hetzelfde, dan is er wel wat meer bewolking. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. De politie stopt volgend jaar met het organiseren van religieuze vieringen voor mensen van buiten de politie. Interne vieringen mogen nog wel. Het gaat bijvoorbeeld om Ramadan, Kerst, Diwali en het Purimfeest. Als de politie zulke feesten organiseert, kan het lijken dat het gaat om de geloofsovertuiging van de politie, maar agenten zijn neutraal, zegt de korpsleiding. Politiemedewerkers mogen nog wel naar vieringen die zijn georganiseerd door anderen. Dat kan volgens de korpsleiding bijdragen aan bijvoorbeeld het vertrouwen binnen een bepaalde gemeenschap. De situatie van kinderen in de asielnoodopvang moet binnen een half jaar verbeteren. Dat zegt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar onderzoek naar de leefomstandigheden. De noodopvang levert gevaarlijke situaties op voor kinderen, zegt de raad. Zo is er gebrek aan privacy en lopen ze een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. In Overloon, vlakbij Vendrij, woedt een grote brand in een loods van een paddenstoelenkwekerij. Daarbij is asbest vrijgekomen en veel rook. Die trekt over de snelweg A73. In een loods naast de paddenstoelenkwekerij zit een woongedeelte voor arbeidsmigranten. Voor zover bekend is er in Overloon niemand gewond geraakt. Volgens de brandweer staat de loods die in brand staat op instorten. De Raad van State adviseert het kabinet om nog eens goed te kijken of de verkeersboetes volgend jaar wel echt omhoog moeten. Het kabinet wil de boetes laten stijgen om de begroting op orde te houden. Volgens de Raad van State is het nu onduidelijk of de boetes nog wel in verhouding zijn vergeleken met andere boetes, zoals die voor diefstal. Het weer, vanmiddag wat stapelwolken, afgewisseld door zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op en vannacht raakt het vanuit het noorden bewolkt. Morgen meer bewolking dan vandaag, weinig zon en opnieuw 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendal.nl.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berends.

lights, old and gray. The sun arose.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Raad van State adviseert het kabinet om nog eens goed te kijken of de verkeersboetes volgend jaar wel echt omhoog moeten. Het kabinet wil de boetes laten stijgen om de begroting op orde te houden. Volgens de Raad van State is het nu onduidelijk of de boetes nog wel in verhouding zijn vergeleken met andere boetes, zoals die voor diefstal. Rechters, het Openbaar Ministerie en het Centraal Justitieel Incassobureau zeiden al eerder dat de verkeersboetes te veel uit de pas lopen. Google krijgt een boete van ruim 400 miljoen euro opgelegd. Dat is een van de hoogste boetes ooit tegen een techbedrijf in Europa. Google is niet goed omgegaan met de locatiegegevens van gebruikers. Zo wisten mensen niet dat hun locatie gebruikt werd om gerichte advertenties te kunnen laten zien. En ook zou Google de gegevens langer bewaard hebben dan wat volgens de wet mag. De boete wordt opgelegd door de privacywaakhond in Ierland, omdat het hoofdkantoor daar zit. Nederland wil opnieuw gaan experimenteren met pulsvisserij. Platvissen als schol en tong worden daarmee gevangen met kleine stroomschokken. De EU heeft dat jaren geleden verboden, na druk vanuit Frankrijk en Engeland, omdat Nederlandse vissers de zee zouden leegvissen. Staatssecretaris Erkens wil in Brussel opnieuw steun krijgen voor de vangtechniek. Volgens Erkens is die duurzamer omdat er minder bijvangst is, en ook schrapen er dan geen metalen netten over de zeebodem. Het kabinet moet de situatie van kinderen in de noodopvang snel verbeteren, zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid na onderzoek naar de leefomstandigheden in de noodopvang. Zo'n 7000 kinderen worden daar structureel blootgesteld aan gevaarlijke situaties, zegt de raad. Zo is er een gebrek aan privacy en lopen kinderen een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. De raad wil dat de situatie in de noodopvang binnen een half jaar verbetert. Het weer, vanmiddag wat stapelwolken, afgewisseld met zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op. Vannacht raakt het vanuit het noorden bewolkt. Morgen dan meer bewolking dan vandaag en weinig zon. En opnieuw 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De inlichtingendiensten gebruiken steeds vaker AI, maar niet duidelijk is waar welke systemen worden gebruikt. Dat maakt het moeilijk om te controleren of alles volgens de regels gaat, zegt de commissie die toezicht houdt op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De AIVD en MIVD gebruiken kunstmatige intelligentie voor het analyseren van data en het vertalen en samenvatten van teksten. Om risico's op fouten te voorkomen, pleit de toezichthouder voor een eenduidige manier van werken en duidelijke kaders bij het gebruik van AI. In de Japanse hoofdstad Tokio zetten inwoners zich schrap voor een krachtige orkaan. Die is al over de Japanse eilanden in de Stille Oceaan getrokken en nadert nu de oostkust. Rondom Tokio worden harde windstoten en zware stortregens verwacht, waardoor overstromingen en aardverschuivingen kunnen ontstaan. Voor verschillende regio's geldt een evacuatiebevel. Eerder kwam al een deel van een heuvel naar beneden door modderstromen. Amerikaanse nieuwsmedia klagen het Witte Huis aan omdat ze daar niet meer mogen komen. Vrijdag maakte president Trump bekend dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Volgens Trump verspreiden ze nepnieuws. Een dag later bleken de pasjes van de journalisten niet meer te werken. Trumps verbod is in strijd met het eerste amendement, stellen de media, waarin de persvrijheid is vastgelegd. In Tilburg is vanochtend een stadsbus tegen de reling van een brug gereden. Daarbij ging de reling door de voorkant van de bus en dwars door een passagiersstoel raakte niemand gewond. In de bus zat naast de chauffeur maar één passagier. Beide zijn nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. Het weer, stapelwolken met af en toe zon. Het is 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op. Vannacht raakt het vanuit het noorden uit bewolkt. Morgen meer bewolking dan vandaag en weinig zon. En dan opnieuw 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Mariette Krol met het NOS-journaal. Het kabinet wil de huur voor scheefwoners verplicht verhogen met maximaal 100 euro per maand. Het gaat om 180.000 mensen die meer kunnen betalen dan ze nu doen vanwege hoge inkomens of veel vermogen. Woningcorporaties mogen voor sociale huurwoningen nu al meer vragen, maar dat gebeurt niet altijd. Met de nieuwe wet wordt de huurverhoging voor mensen die het kunnen betalen verplicht. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD gebruiken vaker kunstmatige intelligentie, maar welke systemen dat zijn en wanneer dat gebeurt is niet duidelijk. Daardoor is niet te controleren of alles volgens de regels gaat, zegt de commissie die toezicht houdt op de inlichtingen en veiligheidsdiensten. Om fouten te voorkomen moeten er volgens de toezichthouder duidelijke regels en kaders komen. Staatssecretaris Erkens van Visserij begint een lobby in Brussel om het pulsvissen weer terug te krijgen. Daarbij worden vissen gevangen met kleine stroomschokken. Sinds een paar jaar is dat verboden. Nederlandse bedrijven zien het als oplossing voor de hoge brandstofprijzen en de lage visprijzen. Andere landen zijn bang dat Nederlandse pulsvissers de zee leegvissen. Google is in Europa niet goed omgegaan met de locatiegegevens van gebruikers en krijgt daarom een boete van ruim 400 miljoen euro. Google-gebruikers wisten niet dat hun locatie gebruikt werd om op hen gerichte advertenties te laten zien. Ook zou Google de gegevens langer hebben bewaard dan mag, zegt de Europese privacywaakhond. En bewoners van Tokio en de oostkust van Japan bereiden zich voor op een krachtige orkaan. In Tokio regent het al dagen en er worden harde windstoten en stortregens verwacht, waardoor overstromingen en aardverschuivingen kunnen ontstaan. Het weer nog hier, stapelwolken met wat zon en in het noordoosten kans op een bui. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond klaart het op en morgen begint bewolkt. Later wat zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek, nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie, elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De brand bij een paddenstoelenkwekerij in Overloon, in het oosten van Brabant, is geblust. De brand veroorzaakte vanochtend veel rook, die over de snelweg A73 trok. En ook omwonenden hadden er last van. Enkele huizen zijn ontruimd, omdat het dak van de loods waarin de brand uitbrak asbest daarin zat. Dat heeft zich volgens de brandweer verspreid in de omgeving. Zoals verwacht heeft de Poetin-gezinde regeringspartij in Rusland de verkiezingen gewonnen. Bij de verkiezingen voor het Lagerhuis waren geen onafhankelijke waarnemers aanwezig. Bij eerdere verkiezingen was er sprake van grootschalige fraude. Het kabinet wil de huur voor scheefwoners verplicht verhogen met maximaal 100 euro per maand. Het gaat om 180.000 mensen die meer kunnen betalen dan zij nu doen vanwege hoge inkomens of veel vermogen. Woningcorporaties mogen voor sociale huurwoningen al meer vragen nu. Maar dat gebeurt niet altijd. Met een nieuwe wet wordt de verhoging verplicht. De Duitse bondskanselier Merz heeft nogmaals gezegd dat hij zich wil blijven inzetten voor de democratie in Duitsland. Na het slechte resultaat van Merz' partij CDU bij de regionale verkiezingen van afgelopen weekend werd er rekening gehouden met zijn vertrek. Amerikaanse nieuwsmedia als CNN en Politico klagen in de VS de overheid aan. President Trump staat sinds dit weekend niet meer toe dat ze in het Witte Huis de persconferenties volgen. Hij vindt dat ze nepnieuws verspreiden. De nieuwsmedia zijn soms kritisch op Trump en zeggen nu dat zijn verbod in strijd is met de persvrijheid. En speciaal voor fans van The Sound of Music is er een museum geopend in Salzburg. Die stad trekt al decennia musicalfans door de vele beroemde locaties uit de film. En nu is er dus een speciaal museum over de film met ook de echte familie van Trapp. Het weer, stapelwolken met wat zon en in het noordoosten nog kans op een bui. Vanavond klaart het op en vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 10 graden. Morgen eerst bewolkt, later zon en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De Britse Labour-regering wil strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller gaan afhandelen. Premier Burnham hoopt met nieuwe maatregelen de achterstanden bij de rechtbanken te verkleinen. In Groot-Brittannië staan zo'n 80.000 strafzaken in de wacht. Bijna een vijfde zou te maken hebben met seksueel geweld. Het is de bedoeling dat deze zaken een vaste datum krijgen, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Nu gebeurt dat nog vaak, wat traumatisch is voor slachtoffers. Verder krijgen rechtbanken voor deze zaken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden woedt een zeer grote brand. Dat meldt de veiligheidsregio. Het gaat om een brand bij een transportband. De brand veroorzaakt veel rook. Rusland zou binnen enkele maanden de NAVO willen testen met kleine aanvallen. Dat zeggen drie Europese inlichtingenchefs. Zo zou Poetin willen testen of de NAVO-landen elkaar te hulp schieten. Ze willen niet vooruitlopen op hoe zo'n test eruit zou zien. Maar volgens hen is duidelijk dat Rusland onrust wil zaaien. In Overloon is de brand bij een paddenstoelenkwekerij geblust. Het vuur ontstond vanochtend en er kwam veel rook bij vrij. En het dak waar de brand woedde zat asbest. Dat is volgens de brandweer verspreid in de omgeving. De eigenaar heeft rook ingeademd en is nagekeken door ambulancepersoneel. De Engelse darter Luke Littler wil niet meer in Nederland spelen. Hij neemt het besluit nadat hij afgelopen weekend in Amsterdam opnieuw werd uitgefloten. Daarom heeft hij zich afgemeld voor een wedstrijd in Maastricht volgende maand. De Engelse wereldkampioen zegt dat hij geen tijd wil verspillen aan wedstrijden waar het publiek hem uitfluit. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, maar in de middag kans op zon. Die zon breekt dan door in het zuiden en het westen. Het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berens.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden heeft een brand gewoed. Het vuur brak volgens de veiligheidsregio uit bij een transportband bij een van de hoogovens van de staalfabriek. Na ongeveer een uur meldde Tata dat de brand onder controle was. Omdat er veel rook vrij kwam, kregen omwonenden het advies om ramen en deuren gesloten te houden. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak en dat is traumatisch voor slachtoffers. Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Europese inlichtingenchefs waarschuwen voor aanvallen vanuit Rusland. President Poetin zou met kleine aanvallen onrust willen zaaien. Ook wil hij testen of de NAVO-landen elkaar te hulp schieten, zoals is afgesproken. Het is niet duidelijk om wat voor aanvallen het gaat, maar het zou kunnen gaan om drones of een kleine inval bij een buurland van Rusland. In Brussel bespreken de ministers van Buitenlandse Zaken vandaag onder meer hoe ze moeten reageren als bij een Russische aanval doden of gewonden vallen. De Engelse darter Luke Littler doet niet meer mee aan het Eurotour-toernooi in Maastricht volgende maand. Hij wil niet meer in Nederland spelen nadat hij afgelopen weekend in Amsterdam werd uitgefloten door het publiek. Afgelopen voorjaar gebeurde dat ook in Rotterdam. De tweevoudig wereldkampioen zegt geen tijd te willen verspillen aan toernooien waar hij wordt uitgefloten. Nederland is niet het enige land waar Littler te maken krijgt met vijandig publiek. Hij wil om dezelfde reden ook al enige tijd niet meer in Duitsland spelen. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, maar in de middag kan de zon af en toe even doorbreken in het zuiden en westen. Het wordt dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuisbezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berends.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak. Dat is traumatisch voor slachtoffers. Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Amerikaanse nieuwsmedia klagen het Witte Huis aan omdat ze daar niet meer mogen komen. Vrijdag maakte president Trump bekend dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Een dag later bleken de pasjes van de journalisten niet meer te werken. Trumps verbod is volgens de media in strijd met het Eerste Amendement, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
2: Het Eerste Amendement gaat over persvrijheid onder andere. Trump zei, ja, nepnieuws is de reden van deze ban. Ik moet ze niet. Nou ja, zij gaan daar dus nu tegen in met z'n drietjes.
1: De zaak wordt waarschijnlijk deze week al behandeld. In Oost-Japan staan straten en wegen onder water vanwege een krachtige orkaan die aan land is gekomen. Volgens de autoriteiten moeten Japanners zich komende uren opmaken voor meer hevige windstoten, stortregens en modderstromen. Dat zorgt nu al voor overstromingen. Met alle gevolgen van dien, zegt correspondent Anoma van der Veren.
3: En het treinverkeer ligt op verschillende plekken gewoon helemaal plat. Honderden vluchten zijn geschrapt. En het belangrijkste nu is, die storm die trekt dus nog verder naar het noordoosten toe. Dus ja, de schade kan vannacht nog flink oplopen.
1: In de omgeving van Tokio zijn noodmaatregelen van kracht. Speciaal voor fans van The Sound of Music is er een museum geopend in Salzburg. De stad trekt al decennia musical fans door de vele beroemde locaties uit de film. En nu is er dus een speciaal museum. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor al uw home-electro is er maar één adres. Roosendaal Home-Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuisbezorgd. Roosendaal Home-Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

vrijdagavond, maandagavond, 21 september. De dag van, tot de klok van 10 uur, uw muzikale maandagavond. En ik mag hem aftrappen, tot de klok van 9 uur, muziek en meer. Rickert, bedankt voor afgelopen week, jongen. Ja, de opening, hoor, To The Hilt, hij draaide vorige week. Mad Love Is Coming, oh, ook zo'n heerlijke nummer. Dus ik denk, ik ga gewoon lekker door met dat Golden Earring Live. Ja, maandagavond. Wat gaan we dan doen? Ja, veel, toch wel informatie. Straks met Oscar even bellen, die zit in de wieken. Daar wordt een informatie gehouden wat daarmee gaat gebeuren. Half acht gaan we eens even kijken wat er morgenavond in Infomix is. Ik heb het draaiboek hier voor me liggen. Harry niet, maar ik vertel wel wat er komt. Plaatjes draaien. Ja, daar heb ik een tijd niet meer gesproken. Ik ben benieuwd. Ja, Rickert de Record die schuift aan natuurlijk om 8 uur. En Mr. Gratitude, ja, die komt 2 keer voorbij. 1 keer met die mooie. En 1 keer met de nieuwe samen met zijn broer. Single die op de plank lag. Ja, en Rickert Rocket die vertelt wat zijn top 3 is in Children of Child. En als het over Child gaat, dan weet u wel genoeg waar het over gaat. Dan worden de Rockies eraf gehaald. Ja, dikke 25 minuten dan lekkere stoommuziek dan. Hè. Ja. Ja, voor zover zijn we nog niet. We gaan eerst naar 1984. Come and get my loving. René Dix. Samen met zijn broer Philips. Maakten ze een band Starpoint. Een van die grote discotheken. It's All Yours. Uit 1984.

0: stop on it. Met zangeres René Dix en de broers Philips. Een heerlijke plaat. 1984.
1: Radio 794. Muziek en meer.
0: Ja, en aan de telefoon hebben we Oscar Paalman van de Nieuwe Lijn. Die zit, of die staat ergens in de wieken. Goedenavond, Oscar.
2: Goedenavond. Oscar van Schavenbeek.
0: Schavenbeek. Ik had hier een papiertje voor je staan. Dus. Hey, het is tot 19:30 inloop in de wieken over de nieuwe wieken.
2: Ja,
0: en je zegt, de animo vorige week was meer dan de afgelopen week.
2: Ja, inderdaad. Omdat het vorige week meer om de omwonenden ging.
0: Ja.
2: Die natuurlijk direct belang hebben van waar nou iets gaat komen. En vanavond was het meer voor de verenigingen. En de gebruikers van de wieken en dergelijke. En ja, ik vind dat er wel een onderscheid moet maken. Je hebt de wieken.
0: Ja.
2: En je hebt natuurlijk het dorpscentrum. En de wieken wordt al heel snel de sporthal genoemd, maar je hebt er ook een dorpscentrum naast natuurlijk.
0: Ja.
2: En daar de gebruikers van, die waren met name vanavond aanwezig.
0: Ja. En wat was het geluid van die gebruikers?
2: Nou, heel wisselend. En het was natuurlijk een informatie aan van nou, wat zijn we nu eigenlijk aan het doen? En wat er gedaan wordt is inderdaad een inventarisatie van, hey, wat gaan we doen met de wieken? En dat bedoel ik alles, hè?
0: Ja.
2: Gaan we die renoveren? Gaan we die ter plekke vernieuwen? En dan bedoel ik echt mee vernieuwen. Of gaan we inderdaad verplaatsen. Nou, en daar wordt nu onderzoek naar gedaan. En dan worden de reacties van de omwonenden en van de gebruikers daarin meegenomen. En gebruikers zijn natuurlijk de sportverenigingen. Maar ook er zit een tandarts. Nou, al die mensen die de gebruik maken van de voorzieningen daar, die worden daarvan, daar worden de meningen van meegenomen.
0: Okay.
2: En dan zal er uiteindelijk een conclusie komen en dat zal eerst in de commissie besproken worden. En uiteindelijk moet de gemeenteraad daar een klap op geven wat er gaat gebeuren.
0: En dat mocht dat eventueel nieuw. Is er geld voor, laat ik zo zeggen?
2: De voorlopige bedragen die praat ik voor een nieuwe wieken, waar die dan ook komt, is even vers 2, maar is 20 miljoen. En ja, daar zal ongetwijfeld geld voor zijn. Weliswaar is het een enorme investering. Maar goed, die moet je ook afschrijven natuurlijk over 30, 40 jaar. Want de huidige wiek is natuurlijk ook 40 jaar oud. Dus dat moet je wel afschrijven over een hele lange periode. Maar inderdaad, in liquiditeit moet er wel geld zijn. Anders kun je niet betalen.
0: Okay. Stel je voor dat de wieken zeg maar naar de koekoek gaat.
2: Ja. Ja.
0: Wat gaat er dan met het gebouw de wieken gebeuren dan?
2: Ja, dat is nog een goede vraag. En ik heb zelf de vraag ook gesteld in de commissievergadering. Van is er ook rekening gehouden met dat daar ook iets anders kan komen. En ik zou me zo kunnen voorstellen dat als die weggaat daar, dat daar woningen of appartementen komen. Waar natuurlijk inderdaad verschrikkelijk veel behoefte aan is. Zeker voor nou, misschien wat ouderen die centraal willen wonen. Dus ik kan me voorstellen dat dat een woningbouwlocatie wordt. Maar dat is een idee van mijzelf.
0: Ja, nou, ik zit er zo mee te denken.
2: Ik denk dat het terechte gedachte is.
0: Ja, ik denk ook meneer De Groot, de huisarts, die heeft onze leeftijd, die denkt ook van, nou, ik stop er een keertje mee.
2: Ja, precies.
0: Dat zit een heel mooi stuk ruimte daarachter. Dan denk ik, nou, daar kan ook wel wat eventueel gebruik van
2: worden. Helemaal eens. En ik weet niet of dat inderdaad in het totaalplaatje meegenomen wordt, want dat is natuurlijk privaat eigendom.
0: Ja.
2: Maar wellicht is daar wel mee gesproken al. Dat zou heel goed kunnen, Dat weet ik niet.
0: Maar de overgang naar eventueel de koekoek. Veel animo eigenlijk? Of dat je zegt, nou...
2: Ik denk dat de sportverenigingen en dergelijke dat helemaal niet erg vinden. Want of ze nou naar het dorp moeten of ze moeten 500 meter verderop. Ik denk dat de verenigingen dat helemaal niet erg vinden. En inderdaad, de praatelijke vereniging, maar ook bijvoorbeeld de carnaval.
0: Ja.
2: Die hebben toevallig vanavond ook gesproken. En die vinden het ook prima waar die dan ook komt.
0: Mm-hmm.
2: Dus ik denk dat het voor de verenigingen niet zo erg is. Ik denk dat het meer voor de omwonenden geldt. En dan praat ik meer om de omwonenden. Bij de huidige koekoek.
0: Ja.
2: Van ja, daar komt een nieuwe sporthal. Hoe zit dat met verkeersbeweging? Hoe zit dat met lawaai, overlast? Nou ja, noem maar op.
0: Ja, je komt het ook tegenover al bij de koekoek huizen komen te staan. Dus voor die mensen
2: Kopen molen.
0: Dat komt een heel stuk...
2: Nou ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat daar ook op korte termijn een besluit over komt. Want die mensen willen gewoon weten, wat komt er aan de overkant?
0: Ja, zeker.
2: Ga ik er wel of ga ik er niet wonen?
0: Ja, dat zeker weten dus.
2: Volstrekt mee eens.
0: Goed. We lezen het denk ik van de week voor volgende week wel weer in de kolom in de Sprenger.
2: Er komt natuurlijk een definitief verslag straks. En dat zal in de commissie besproken worden. Dat is natuurlijk gewoon openbaar. Dus dat kan iedereen ook nog weer zijn zegje doen.
0: Oké. En die las ik ook, de Poussa Bali, dat wordt gerenoveerd, hè?
2: Ja, Dat zal een renovatie worden.
0: Wat is dat voor datum? Beginnen ze daar volgend jaar mee?
2: Ja, dat weet ik niet. Dat weet ik niet precies. Ik weet wel dat er goedkeuring gegeven is voor het budget. Ja. Van even afgerond door, 4,5 miljoen. Wat natuurlijk best een hoop geld is voor renovatie. Want nieuwbouw was niet eens zoveel duurder. Maar goed, er is voor renovatie gekozen. Mm-hmm. Maar dat zal dan denk ik wel op korte termijn gebeuren. Want dat gebouw is echt slecht. Ja, dus daar moet echt wat gebeuren op korte termijn.
0: Ik ben laatst geweest. Ik denk, nou, die is wel aan een opknapbeurtje bezig.
2: Ja,
0: ik zo
2: ja dat heb je het netjes gezegd.
0: Ja, dus. Goed, hey, Oscar, bedankt. En we spreken elkaar vast een keer weer op het dorp. Dus, hey, bedankt.
2: Okay. Helemaal goed. Graag gedaan. Dag.

0: Mr. Luther Vandross. Samen met de bas Marcus Miller. She's a super lady. Een graag geziene gast hier in Radio 794, muziek en meer. Kijk even naar de tijd. Ja, is toch wel hoogste tijd voor...
1: Radio 794, muziek en meer. Met Gerard Bouw.
2: Dit is InfoMix met muziek en informatie.
0: Normaal zeg ik goedenavond, meneer Mulder. Dan zeg jij goedenavond, luisteraars van muziek en meer. Ja, hij heeft een draaiboekje doorgestuurd. Dus hij is niet lijfelijk zelf aanwezig. Maar ik vertel u even wat morgenavond in InfoMix is. Ook deze week een afwisselende en mooie InfoMix. Met muziek, activiteiten en bijzondere verhalen uit onze eigen regio. Op zondag 27 september organiseert Stichting Hollands Benefiet bij de Spikken in Heerde een gezellige Hollandse benefietmiddag en avond voor Villa Pardoes. Traditiegetrouw neemt Danielle van Essen plaats achter de microfoon om u enthousiast te maken voor dit evenement. Ook spreekt Harry met Rick Rompot over zijn molenaarsdiploma en met Gert en Gerdien van de Vloerloos XL over hun bedrijf en activiteiten in oktober. Wilfried Muis mag zijn kasten van honing niet meer in veel natuurgebieden plaatsen. Met als reden wilde bijen die zijn gevaar zouden zijn. Reden om te bellen met Wilfried. Daarnaast belicht Patricia van der Veen na lange tijd weer enkele muzikale pareltjes. Hoort u tips en het laatste nieuws uit de regio gelezen door William Hulshoff. En het weerbericht natuurlijk door onze eigen weerman Wilfried Elsinga. Morgenavond is de techniek in Gert Roelofs en Dick Witteking. Zijn naam is Harry Mulder, dus morgenavond gewoon om 7 uur afstemmen. Ja, en dan had ik het over William Hulshoff. Ja, William die heeft altijd voor dit tuentje een lekkere Duitse. Deze komt uit 1982. Jo, der Kommissar. Hier is Falco.

0: en meer. Radio 794.
1: Heerde bestaat dit jaar 850 jaar. En RTV 794 viert dit met een top 850. Doe mee. Stuur snel je top 5 in. Insturen kan nu al. Stuur jouw persoonlijke top 5 in naar top850@rtv794.nl. En wie weet hoor je jouw lievelingsnummer in de top 850. Top850@rtv794.nl.
2: Misschien staat hij er ook wel in, Falco met Der Commissar. Die heeft heel veel mooie muziek gemaakt. Rock Me Amadeus, Genie. Noem maar op. We gaan terug naar 1979. En huisprocedures van, Philly Sounds. Ze maakte muziek voor Harold Melvin, The Blue Notes, Archie Bell, The Drells en de OJ's. Dan heb ik het over McFadden en Whitehead. Ze maakte een mooie LP met een gigantische knijter. Ain't No Stopping Us Now. In 1979 kwam een tweede LP van hun uit. Die heet I Heard It in a Love Song. En hier is die titelnummer.

0: 1980. Jaslyn Brown and Somebody Else's Guy. En een vrouw met een gigantische strot. Zang ook een keer bij Incognito. Over dames gesproken.
1: Dit is Plaatjesdraaier op Radio 794.
0: Goedenavond, Lucienne.
2: Goedenavond.
0: Hoe is het ermee?
2: Ja, gaat lekker aan deze kant.
0: Ja, toch wel?
2: Ja, zeker. Ja, er waren heel wat weken, hè?
0: Ja, er waren een tijdje weken dat we zeggen, nou, daar komen we weer tussen. En dan, ja, dat was ook een noodzakelijke dan. En dan ben ik een keertje niet. En dan, ja, dan ben je in de studio weer bij Rickert en zo. Dan denk ik, ja, hè?
2: Ja, hij toch vliegt er het wel weer voorbij, hè, ja, al die weken.
0: Als je zo kijkt, het is 21 september, hè?
2: Ja, echt bizar, ja.
0: Eigenlijk is het de dag van dit, hè?
2: Ja, precies, ja.
0: Precies, dus. Hey, ja, lekkere plaats. Hoe was Engeland?
2: Engeland? Ja. Ja, dat was leuk, ja. Ja, ja. We hebben al zo lang niet meer gesproken, ja.
0: Hey.
2: Ja, ik vond het echt heel bijzonder. Ik was natuurlijk naar David Bowie, naar de Lightroom geweest. Ja, dat vond ik echt heel bijzonder om mee te maken.
0: Ja?
2: Ik heb er echt van genoten, ja. Als mensen nog naar Londen willen, dan zou ik dat zeker aanraden. Want volgens mij is het tot en met januari.
0: Kijk.
2: Dus
0: dat is,
2: ja, je hebt echt waar voor je geld.
0: Oké. Dus, goed, hey, je hebt heel iets anders. Heb je, je hebt het over een dametje. Ik denk, hoe komt ze daar nou bij? Is ze daar ook naartoe geweest?
2: Ja. Nee, daar ben ik niet naartoe geweest. Maar ik moest er ineens wel van pieken aan denken.
0: Oh.
2: Ja, want ik wil het hebben over Miley Cyrus. En ja, heel veel mensen kennen haar misschien nog als kindster van Hannah Montana.
0: Mm-hmm.
2: En ja, maar mijn waardering voor haar veranderde echt toen ik haar backyard sessions ontdekte. Dat heeft ze ook al een beetje in de coronatijd gedaan. En daar hoorde ik eigenlijk pas wat voor ontzettend goede stem ze eigenlijk heeft. Het is echt rauw en krachtig, maar ze kan ook echt heel klein zingen. Ze is echt veelzijdig. En afgelopen vrijdag kwam dus haar nieuwe album uit. Alweer haar nieuwe album, volgens mij 10e studioalbum. Dus ze timmert echt behoorlijk aan de weg. Ik vind haar wel een beetje ondergewaardeerd soms misschien.
0: Nou, moeten we dat toch wel vaker gaan draaien?
2: Ja, misschien wel, ja.
0: Ja.
2: En het album heet Base Persuades. En ik heb het album inmiddels één keer helemaal van begin tot eind geluisterd. Dus nog maar één keer.
0: Mm.
2: En normaal gesproken, als je zeg maar een album luistert, heb je altijd wel een nummer ertussen waarvan je denkt, nou ja, dat had voor mij dus eigenlijk niet gehoeven.
0: Nee.
2: Maar hier dus echt niet. Na één keer luisteren had ik eigenlijk al het idee van, dit zit zo goed in elkaar. Heel veel verschillende stijlen. Je hoort dat er echt een fantastische productie achter zit. En natuurlijk steeds weer haar stem. Ja, ik vind haar echt eigenlijk heel goed.
0: Dus het is een blijvertje.
2: Misschien dat ik haar wel een keer live moet zien.
0: Dus die LP wordt wel een blijvertje.
2: Dat denk ik wel. Ja, ik vind het echt. Ja, ik vind hem echt heel mooi. En ik zat natuurlijk te denken welke nummer ik zou draaien.
0: Ja.
2: En ik kan natuurlijk haar allereerste single draaien, die nou ineens wat vaker aan bod komt. Maar ik dacht, ja, dat is misschien ook weer niet zo leuk. En toen dacht ik aan Different Religion. Ook een hele mooie plaat. Maar ik ben toch uiteindelijk van gedachten veranderd. Want ik vind dit nog een betere radioplaat. En met mijn werk ook,
0: ja,
2: onder andere
0: ook
2: als vrouwambtenaar, kan ik natuurlijk met zo'n titel, ja, dat kan ik natuurlijk bijna niet anders.
0: Ja, dus, hey, maar nog even, we gaan zo draaien.
2: Ja,
0: afgelopen vrijdag kwam een mooi album, die Shell Tell Me Records uit.
2: Van welk album was het?
0: Van David Bowie met de
2: minis. Oh, die, ja. Was dat afgelopen vrijdag ook?
0: Ja.
2: Oh, oké. Okay. Die heb ik dan net weer gemist.
0: Die heb je niet gemist, dus.
2: Ik was helemaal Miley Cyrus aan het
0: ontdekken. Dan gaat hij zometeen naar jou. Ik heb hem ook. Ik heb die ook helemaal uitgeluisterd. Ik denk, ja.
2: Het is goed?
0: Als je
2: een hele oude werk, hè?
0: Hele oude werk. En dan een beetje jazzy en een beetje, beetje bluesachtige muziek. En dan denk je, ja, die heeft toch ook wel wat. Het, is, het zijn lekkere korte nummertjes allemaal en zo. En dan denk je, ja, dat luistert lekker weg. Dus je kunt er wel je kunt er echt wel denken van, nou, daar heeft hij zijn inspiratie toch wel uit voortgebeurd.
2: Ah,
0: zo,
2: leuk. Dus, ja, je hebt me wel enthousiast gemaakt. Ik ga straks luisteren.
0: Dat is goed. Ik ga straks ook een nummertje voor je draaien daarvan. Dus,
2: leuk.
0: Maar eerst, we gaan trouwen.
2: Ja, dit is Miley met Let's Get Married.
0: Oké, okay, hey, fijne avond en we spreken elkaar volgende week weer.
2: Doen we. Hey, fijne avond.
0: Zelfde.
2: Doeg.
0: Kom maar, Miley.

Let's Get Merry. Miley Cyrus. 2008 kwam de eerste LP uit Breakout, wat ook al gigantische knijter was. Dit was Let's Get Merry met Miley Cyrus. Wilt u trouwen? Ja, gewoon even dit bellen. We hebben onze trouwambtenaren hier in vaste dienst, dus dat kan altijd geregeld worden. Dus, ja, we hadden het over David Bowie. Ja, er komt een nieuw album is er uitgekomen. De Shell Tell Me Records met heel veel oude muziek uit de jaren 60 van David Bowie, toen die nog anders heette. Samen met de Manish Boys. Hier is I Pity the Fool.

Dat was dan David Bowie als David Jones en The Manny's Boys. I Pity the Fool van de LP The Shell Tell Me Records. En hier op Radio 794. Brengt de tijd op, 5 minuten voor de klok van. Jawel. 8 uur. Straks na de klok van 8 uur zijn we terug met deze. En Mr. Gratitude. En rond de klok van 7:30.

half negen. Die tijd die gaat zo snel. Dan vertelt Rickert dat zijn children zijn in zijn top 3. Dit is er eentje van. Op A&M Records. Ofwel van Herb Albert. Hier is Chuck Mangola en Children of Sanchez. Na de klok van 8 uur.

0: right back. Muziek en meer met Gerard Bouw en Rikke de Rocket. In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Mensen met lage inkomens gaan in het nieuwe systeem iets meer betalen voor kinderopvang. Het gaat naar schatting om ruim 50 euro per jaar als je kind 5 dagen naar de opvang gaat. Dat het meer kost, komt doordat het nieuwe stelsel duurder is dan het kabinet eerder dacht. In de nieuwe situatie vergoedt de overheid 95,6% van de kosten. Het ministerie van Sociale Zaken heeft de wet vandaag naar de Raad van State gestuurd. Die gaat daar advies over geven. De Eerste en Tweede Kamer moeten ook nog akkoord gaan. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken over seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak. En dat lange wachten is traumatisch voor slachtoffers. Dat zegt correspondent Fleur Launsbach.
2: Momenteel is het zo dat een verkrachtingszaak gemiddeld 14 maanden duurt voordat de politie een aanklacht maakt of dat er een dagvaarding komt. En daarna kan het dus nog eens 48 weken duren voordat er een zitting komt.
1: Ander nieuws dan. Als steun aan nieuwszender CNN hebben de grote nieuwszenders in de VS besloten minder beelden te filmen in het Witte Huis. Ze blijven dat doen tot de journalisten het Witte Huis weer in mogen. President Trump heeft CNN en ook 2 andere media de toegang ontzegd omdat de berichtgeving hem niet bevalt. De tegenmaatregel van de zenders is vandaag al ingegaan. Minister Van den Brink van Asiel geeft geen garantie voor een snelle oplossing voor kinderen in de asielnoodopvang. Eerder vandaag werd duidelijk dat de noodopvang slecht is voor de ontwikkeling van kinderen. De minister zegt zijn best te doen, maar niet te kunnen garanderen dat problemen als vele verhuizingen binnen korte tijd zijn opgelost. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, maar in de middag kan de zon toch af en toe even doorbreken in het zuiden en westen. Het wordt dan 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

0: welkom terug bij Tweede Uur Muziek en Meer op maandag. Maandag 21 september. Mijn naam is Rickert Rocket.
1: En ik ben Gerard Bouw.
0: Ja. Daar gaan we niet over vertellen over voetbal hebben. Dus,
1: laten we dat maar niet... nu ben ik nog vrolijk.
0: Van de muziek word je ook vrolijk. Dus je hebt Pasen wel meegenomen. En ik weet al stiekem wat je in Tweede Uur eigenlijk al hebt.
1: Ja, bij de top 3.
0: De top 3 van de Children.
1: Maar ja, dat wel genieten.
0: Dat wordt genieten, denk ik. Dus. Maar dat hoort u straks na de 8:30. Ik zit weer met 7:30. Dus ja, die tijd die vliegt voorbij eigenlijk. Dus, maar ja, 21 september. We mogen hem draaien.

0: Hij werd eigenlijk tussen neus en lippen tussen twee LP's afgemaakt. Van All in All naar I Am. Ja, en dan maak je zo'n nummer. En dat is dan weer een knijter.
1: Ja.
0: Ja, Mr. Gratitude. Straks nog een keer Mr. Gratitude samen met zijn broertje, halfbroertje Ferdin. Ze hebben een nieuwe single samen opgenomen. Tenminste, een oudje die weer op de planken slag. Die is ook weer...
1: Die hebben ze weer afgestoft.
0: Die hebben ze weer afgestoft en die hebben ze weer in een nieuw jasje gegeven. Dus,
1: leuk.
0: Ja. Dus, goed. Het Paarse Geweld.
1: Het Paarse Geweld, ja. Het doet weer trouwdienst deze mooie maandagavond.
0: Maandag, ja.
1: En dit keer is het een nummer van Donna Summer. En daarvoor moeten we terug naar 1983. Het is vooral bekend vanwege de film Flashdance. Als die dansfilm met Jennifer Beals in de hoofdrol. Maar het zou enige jaren later ook verschijnen op het negende album I'm a Rainbow uit 1996 van Donna Summer. Maar toen bestond het liedje al een tijdje. Het werd geschreven in 1981 en in 1983 konden we het voor de eerste keer horen. Dit is Romeo, Donna Summer.

0: Thomas Summer was dat met Romeo.
1: Hadden we net Mr. Ferdinand White en samen met zijn broer, halfbroer Maurice White. Ze hebben een nieuwe single, Celebrate Our Love. Ja, na nou, Let's Get Married van Miley Cyrus kwam deze er ook nog wel achteraan. Celebrate Our Love. Nou, nieuw. Misschien hoort u straks geen nieuwe muziek, maar dit is dus een nieuwe.

0: Dat was de nieuwe single van Earth, Wind and Fire. Of gewoon Verdine White samen met zijn broer Maurice White. Let's celebrate our love.
1: Uit welk jaar komt dat voor origine dan?
0: Ben ik niet meer achteraan geweest, maar er staat nog niks op. Er heeft nooit op een dingetje gestaan. Dus hij heeft het wel ergens opgezet. Het is van hemzelf. Dus dat is een project van hem geweest dat hij zelf gemaakt heeft. Ja. Maar heeft hij nooit...
1: Nooit uitgebracht.
0: Nee. Oké. Nu dat officieel is, mag hij het dan ook verder gaan gebruiken voor in de shows en zo. Dus,
1: Oké.
0: Okay. Ja, lekker. Ja. Even de tijd. Kwart over. Ja. Deze die heb ik niet zo vaak in handen gehad.
1: Die heb je denk ik nog nooit in de handen gehad. Want dat is een nieuw voor mij. Ja, het is een oudje weer van... een van mijn heerlijke tripjes naar de kringloopwinkel twee weken geleden, drie weken geleden. Heb ik het albumtje Lost Tracks van Anouk opgehaald uit 2001. En dat is een compilatiealbum met eigenlijk allemaal nummers die ooit een keer op de plank zijn blijven liggen. Of waar iets speciaals mee was. En daar heb ik een nummer van meegenomen. Het is wel behoorlijk wat succes trouwens met het album. Want het haalde gewoon de eerste positie in onze Nederlandse album Top 100. Dit is een nummer genaamd Love. En dit is dan de speciale versie die is opgenomen voor Radio 3FM. Er staat niet bij wie, wat, waar, wanneer. Maar hij is ooit een keertje bij 3FM geweest. Ik heb hem niet gezien wanneer. Ja. Maar dit is Anouk met Love.

0: Ja, Anouk zelf op de piano en het gitaartje wat we horen was van Erik Hofland. Dit was Love.
1: Wilt u de lijst horen? Volgend jaar, 4 en 6 juni, Ziggo Dome. Samen met de Metropool Orkest.
0: Kijk.
1: Kijk. En kaartjes zijn nu al te winnen, ergens op een radiozender. Dus, ja, dus ik wist niet dat ze weer ging toeren of zo. We hadden het wel de laatste keer over dat ze, ja. Dat ze ja, een beetje...
0: Ja, met de album...
1: Met de albums uitzetten, dat ze daar weer...
0: Kickstart
1: van horen. Ja, wie weet dit wel weer. Dus, ja. Hey, de kinderen komen voorbij. Nou, ik denk deze, die moet ik toch wel even voorbij laten komen. Dus dan, als Toto kan, dan kan Toto ook wel. Maar het is wel een instrumentale Toto. Van de eerste LP van Toto uit 1978. Die heet Toto. En daar staat dan Charles Atom op. En het is, ja, zoals het ook heet, lekker instrumentaal.

0: Dat was onze formatie Toto, van die mooie LP. Toto, de eerste. Er staat natuurlijk ook Hold the Line op. En dit was, ja, Charles Anton. Gewoon, hè? Ja. Gewoon, straks. Nog, ja, nog meer kinderen. Misschien komen er wel meer kinderen voorbij vandaag.
1: Die kan zitten, hè? Ja.
0: Goed, ja. Dit, ja,
1: die heb je ook nog nooit in de handen gehad.
0: Nee, maar nummer komt me wel bekend voor. Als ik die zo in één keer voorbij zie komen, denk ik, hey, ja, die ken ik.
1: Ja, zeker. Ja, nou, ik heb hier weer een nieuw cd'tje. En dat is dit keer van De Wereld Draait Door Recordings. Dat heeft 2 seizoenen hebben ze daarvan gemaakt. En dit albumpje komt uit het tweede seizoen. Dat kwam uit in 2012. En dat zijn eigenlijk allemaal verschillende artiesten en dergelijke. Die dan gewoon wat liedjes hebben gemaakt. En een van de artiesten die dienst had was Sharon Den Adel. Die we kennen van Within Temptation. En die speelt hier zo een liedje van Nirvana. Dit is Smells Like Teen Spirit.

0: Dat was Smells Like Team Spirit van Sharon Den Ado. En gitarist die we hoorden was Ruud Jolie.
1: Muziek en meer met Gerard Bouw en Rikke de Rocket.
2: Is dat applaus nu voor ons? Of,
0: Nou, zou wel leuk zijn, toch?
2: Ja, daarom. Ja. Kijk, we hebben de tijd bijna 8:30. Nu kan ik het eindelijk zeggen. Over een dik half uur. Je Guitar Hero.
0: Ja, en dat is dit keer Crimson Glory.
2: Crimson Glory. Mwah.
0: Crimson Glory. Ja, terug naar de jaren 80. Lekker, man.
2: Ja.
0: Gaan we doen. En als we dat gehad hebben, ja, dan toch die lang verwachte top 3. Ja, we hadden toen al, was het 2 weken geleden, hebben we Kids al gehad. Maar toen was er wel heel veel keuze inderdaad met kinderen. Dus ja. Toen hebben we inderdaad gezegd, kinderen, we doen eentje met Kids. En dan nu zijn de Children aan de beurt. En dat was genieten. Dat was,
2: ja, zeker
0: je vingers waren af, de likken water, tanden, alles en nog wat heb ik gedaan. Ik heb er uiteindelijk maar 3 uit mogen kiezen. Maar dat zijn wel echt toppers. Dus daar gaan we enorm van genieten. Als we dat hebben gehad, dan gaan we door met The Original. Gaan we kijken waar Barbara Ann van origine vandaan komt. De versie die we het beste kennen is van de Beach Boys. Daarna de First Time's Charm. Dan gaan we richting Canada. Naar de allereerste van Steppenwolf. Die we natuurlijk heel goed kennen van Born to be Wild. Daarna bij de Two Hit Wonder gaan we Eamon proberen nog een tweede hit te geven. Na zijn hit uit 2003, Fuck It, I Don't Want You Back. En we eindigen met nieuwe muziek. En ik hoop dat ik er 1 of 2 kan doen. Want de top 3 zijn wel wat lange nummers. Anthrax heeft bijvoorbeeld hun 12e album uitgebracht. Dus die wil ik wel doen. En eigenlijk ook wel de nieuwste van Keith Richards. Voor GTA 6 heeft hij een nummer gemaakt.
2: Ja.
0: Die game. Dus die kwam ook uit. Dus die staat ook nog op de rol. Dus ik hoop dat ik in ieder geval aan die 2 toekom.
2: Goed. Nou, ik heb heel veel Children. En ik ga er gewoon op en af en toe draaien. Wie hebt ze toch niet erin staan. Dus we gaan gewoon lekker genieten. Dit is een hele oude.
3: Deze zoeken.

0: 1968 van de gelijknamige LP. Love Child. Een van de kinderen. Diana Ross. Samen met de Supremes. Brengt de tijd op 3 minuten over de klok van 8:30. Ja.
1: Ja, we gaan lekker door.
0: We gaan helemaal door, ja.
1: Ja, de volgende man die komt met enige regelmaat langs. Dat is Joe Cocker. En vaak ook met een stukje live muziek. En dat is vandaag niks niet anders. Voor dit nummer moeten we terug naar 1989. Naar het 12e album van de man. Genaamd One Night of Sin. Nummer werd geschreven door Bryan Adams. Hebben we hem weer. Vorige week hadden we hem ook al. Maar dan als fotograaf. Nu als schrijver. Dit is de live versie opgenomen in datzelfde 1989 in de auditorium in Lowell, Massachusetts. Dit is When the Night Comes.

0: Ja, weer een groot applaus, weer niet voor ons.
1: Ja, weer niet voor ons.
0: Allemaal weer voor Joe Cocker met When the Night Comes.
1: We doen er zo ons beste voor, dus.
0: Ja.
1: De volgende die we gaan draaien is geproduceerd door David Gilmour uit 1978 van de LP The Kick Inside. Hebben we het over Kate Bush.
0: Kate Bush?
1: Ja, die had er ook een nummertje met The Child. Ja.
0: Ja.
1: The Man with the Child in His Eyes. Kom maar, meisje.

0: Kate Bush, Wuthering Heights and the Man with the Child in His Eyes. Van die mooie LP uit 1978. The Kick Inside. Ja.
1: Ja, ook een mooi nummer.
0: Ja, dan moet dat wezen straks na de klok van 8 uur, hoor. 9 uur.
1: Zeggen, we hadden wel in plaats van de top 3 hadden we wel top 10 kunnen doen. Top 850.
0: Wie weet dus. Nou, over de top 850.
2: Heerde bestaat dit jaar 850 jaar. En RTV 794 viert dit met een top 850. Doe mee. Stuur snel je top 5 in. Insturen kan nu al. Stuur jouw persoonlijke top 5 in naar top850@rtv794.nl. En wie weet hoor je jouw lievelingsnummer in de top 850. top850@rtv794.nl.
1: Ja, dat moet je ook zeker niet vergeten. Voor het volgende nummer wat klaar staat gaan we richting 1982. Toen kwam het zesde album La Folie uit van The Stranglers. De groep rond zanger en gitarist Hugh Cornwell. Met het nummer wat klaar staat houden ze de achtste positie in onze Nederlandse top 40. Dit is Golden Brown.

0: wordt er wel een herkenbare intro. Ja. De Stranglers, Golden Brown.
1: Golden Brown. Hé, hey, de vorige hebben we ook al een keertje, tenminste. Hij kwam niet in aan bod omdat u Yves Dutheil daar voorbij kwam met zijn enfant. Waar we natuurlijk het ode aan Maastricht hebben voor dus van dingen. Dus, ja, ja. Nou ja, nou, daar gaat hij nu maar eens de licht in. Hier is, komt toch nog wel uit 19... Ja. Ja, van LP Deja Vu van Crosby, Stills, Nash & Young. Ja, moet dit toch wel Teach Our Children zijn, hè?

0: Crosby, Stills, Nash en Young van LP Deja Vu. En Teach Your Children. Wat heeft daar van dat nummer van die LP? Dat heeft bijna alles wel op single gedraaid. Dus ja. Wat eruit kon komen, kon er ook maar uitkomen. Dus,
1: nou,
0: ja,
1: het is een mooie samenwerking.
0: Ja. Het was altijd Crosby, Stills en kwam Nash kwam erbij. En ja, even een uitstapje van Neil Young. Van, ja.
1: Ja, nou, kan
0: er even tussendoor. Geen wind, dus even tijd, 10 minuten voor de klokken van 9 uur.
1: Ja, het is alweer bijna.
0: Gaat hard, hoor.
1: Ja, gaat altijd hard. Ja. Nou, laten we nog maar een stukje live muziek dan doen.
0: Goed.
1: Dit keer verzorgd door Crowded House. Het nummer stond voor origine op hun zelfbenoemde debuutalbum uit 1986. Maar dit is de live versie opgenomen in 1996. At the Opera House in Sydney, Australië. Dit is Don't Dream It's Over.

0: live muziek van Crowded House. Dit was Don't Dream It's Over.
1: Kijk, nu ben ik hier op ons lijstje aan het kijken. Dus of ik die... dan kom ik hier...
0: eigenlijk mis je er nog een paar dan. Hè?
1: Dus denk ik hier Children. En dan kreeg ik in één keer Simple Minds.
0: Simple Minds, ja.
1: Belfast Child. Ja, dat was ik helemaal nog niet opgekomen. Dus, ja. Er zijn er meer. Dan,
0: we zijn hun beste nummer, denk ik, van Simple Minds.
1: Ja.
0: Dus, wat mij betreft in ieder geval.
1: Ja, dus ja, er zijn er wel meer. Boney M. Mary's Boy Child. Die heb jij volgens mij toch een keer in de origineel gehad, of niet?
0: Heb ik die in de origineel
1: gehad? Ja.
0: Geen idee.
1: Ik weet niet meer. Dus, goed. Nou, ik slaat er met een muzikaaltje achteruit, hoor. Dus daar gaan we mee doen. Zometeen na de klok van 9 uur. Rickard the Rocket met Crimson Glory.
0: Ja.
1: En wat wordt de top 3 volgende week? Heb je daar aan gedacht? Of denk je er nog even over na dat je denkt van...
0: Ik heb zo 1, 2, 3 nog eigenlijk niks bedacht. Daar heb ik nu in iets waarvan ik zeg, daar heb ik enorme inspiratie van. Nee. Kom ik op terug?
1: Kom
0: ik
1: op terug? Ja. Tot de klok van 9 uur. Is hier Robert Miles. Van 1996 van LP Dreamland. Is hier Children. Zometeen veel plezier met Rickard the Rocket. We zien elkaar volgende week weer.
0: Yes, tot volgende week.
1: Tot ziens. Hoi doei.

0: muziek en meer. Met Gerard Bouw en in de Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Een Nederlandse vader is in België veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord. De jury vindt het bewezen dat de man in 2021 weigerde medische hulp voor zijn zoon in te schakelen, terwijl hij corona had. De jongen van 14 overleed uiteindelijk en zijn lichaam werd pas 8 weken later gevonden in het huis van zijn vader. Hij was streng religieus en hoopte dat zijn zoon zou herstellen door te bidden en door rust. Naast de vader werden ook 4 andere volwassenen veroordeeld. Zij kregen celstraffen van 1 tot 3 jaar. In het nieuwe kinderopvangsysteem gaan mensen met lage inkomens iets meer betalen dan nu. Dat komt omdat het nieuwe stelsel duurder is dan eerder werd verwacht. Vandaag heeft het ministerie van Sociale Zaken de wet naar de Raad van State gestuurd voor advies. En de Eerste en Tweede Kamer gaan er later ook nog over stemmen. 2 mannen van 41 en 43 jaar uit Engelen zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Ze vonden dat ze een protest tegen de komst van een AZC had gesaboteerd. Daarom reden ze haar klem, gooide haar op de grond en schopte haar tegen haar hoofd. Een van de mannen moet 36 dagen de cel in. De ander heeft een taakstraf gekregen. Mediabedrijf Paramount heeft een schikking getroffen met verschillende Amerikaanse staten. Die probeerden via de rechter een stokje te steken voor de voorgenomen fusie met concurrent Warner Bros. Discovery. Paramount heeft aan de staten beloofd dat de filmproductie in de VS wordt verhoogd, zodat de fusie banen oplevert. Dat zegt de openbaar aanklager van de staat Californië.
2: With today's settlement, Paramount is required to move production back to the United States by spending, as a floor, at least $300 million more each year in domestic production, in jobs and economic activity and productions right here in this country and including, of course, in this state.
1: Dan nog het weer. Vanavond klaart het op, de wind zwakt af en vannacht koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, later misschien wat zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.
4: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek, nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie, elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: is maandagavond muziekavond met Rikke de Rocket Radio.
1: Een hele goede avond op deze maandagavond, de 21ste van september. Het is iets na de klok van 9 uur. En dat betekent dat ik uw muzikale maandagavond weer mag gaan afsluiten met Rikket Rocket Radio hier bij Radio 794. Ik heb alle items die u van mij gewend bent weer compleet opnieuw gevuld. En dus gaan we lekker snel van start met de nieuwste Guitar Hero.
2: Dit is de Guitar Hero op Radio 794.
1: En dit keer staat Crimson Glory met Painted Skies.

0: Wat een heerlijk begin van Rickert Rocket Radio. Dat was Crimson Glory met Painted Skies. Een nummer van hun tweede album Transcendence uit 1988. Een nummer werd geschreven door zanger John Patrick McDonald Jr. En de gitaarhero die we hoorden was John Drenning. Ja, wat hebben we nog meer in Rickert Rocket Radio zitten? Nou, zometeen hebben we nou echt een top 3. En dat mag je met recht een top 3 gaan noemen. Een top 3 liedjes met Children in de titel. Nou, er was gigantisch veel keuze in. En als ik zeg dat Black Sabbath Children of the Brave het al niet heeft gered, dan weet je wel dat het niveau behoorlijk hoog ligt. Als we dat hebben gehad, gaan we door met The Original Barbara Ann. We gaan kijken waar die van origine vandaan komt. Bij The First Time Charm gaan we kijken naar de allereerste van Steppenwolf. Bij de Two Hit Wonder gaan we Eamon proberen om een tweede hit te geven. En we eindigen, als ik eraan toekom, nog met een klein beetje nieuwe muziek. Want het nieuwe album van Anthrax is bijvoorbeeld uit. En daar wil ik toch wel een nummer van laten horen. Maar eerst is het nu tijd voor de nieuwste top 3.
1: De top 3 van Rick de Rocket op Radio 794.
0: Ja, en ik zei al, het is een kwalitatief hoogstaande top 3 liedjes met Children Child in de titel. En de allereerste is al zeker niet de minste. We gaan terug naar 1987, naar het debuutalbum Appetite for Destruction van uiteraard Guns N' Roses. Het begon eigenlijk als een soort van trainingssessie, oefensessie van Slash om zijn vingers een beetje op te warmen. Maar Izzy Stradler, die zag er wel heel in. Schreven er de rest van de muziek bij. En zo ontstond Sweet Child O' Mine.

Oh, wat een heerlijk begin van die top 3. Sweet Child, oh my, Guns N' Roses. Ja, het niveau ligt gigantisch hoog. En de nummer 2, ja, die legt de lat alleen nog maar hoger. Dat is namelijk de Jimi Hendrix Experience. Een nummer uit 1968 van het derde album Electric Ladyland. Experience die behalve Jimi Hendrix verder nog bestond uit Noel Redding en drummer Mitch Mitchell. En het nummer wat de top 3 heeft gehaald, dat is dan uiteraard Voodoo Child, Slight Return.

Phenomenaal gitaarwerk van Jimi Hendrix met zijn Experience. Was dat Voodoo Child, Slide Breather. Maar dat is dus nog niet eens de nummer 1. Voor de nummer 1 moeten we terug naar 1970. Naar het vierde album van Deep Purple, genaamd Deep Purple in Rock. De groep rond zanger Ian Gillan en gitarist Richie Blackmore had enorm veel succes met dit nummer. Haalde onder andere de 9e positie in de top 40 en staan ook stevast in de top 10 van de top 2000. 10 minuten lang genieten, ruim 10 minuten lang genieten van Child in Time, de nummer 1 van deze week, Deep Purple.

0: Wat genieten. Deep Purple met Child in Time. De nummer 1 van de top 3 van deze week. Volgende week hebben we weer een nieuwe top 3. En ik heb er even over zitten nadenken. En ik heb wel een leuke bedacht, denk ik. We gaan volgende week een top 3 doen. Liedjes met lachen in de titel. Met smile. Volgens mij heb ik smile nog niet gehad. Dus dat gaan we doen. Mocht je het zelf nou ooit een keer een idee hebben voor bijvoorbeeld de top 3, stuur me dan een berichtje op Instagram. @RickettheRocketRadio. En dan ga ik ermee voor je aan de houden. Kijk ik naar de tijd, ja, zie ik dat het te half is geweest. Dus we moeten snel door.
1: Het is maandagavond, muziekavond. Met Rickett the Rocket. Op Radio 794.
0: En we gaan snel door met The Original. En dat is dit keer een nummer van de Beach Boys uit 1965. Van het 10e album Beach Boys Party. Ze kregen hierbij hulp van Dean Torrance. En die kennen we nog als één helft van het duo Jen en Dean. Dit nummer houdt de tweede positie in de Billboard Hot 100. Dit is Barbara Ann. Bye bye.

Hey, hey, hey, hey.

De Beach Boys met Barbara en Yamazai hebben dit nummer niet officieel origineel geschreven. Daarvoor moeten we nog een stukje verder terug in de tijd. En wel na 1961, toen waren het de Regents die het nummer als allereerste uitbrachten. Werd geschreven door zanger van de groep Fred Fassert. En later zou het nog een klein beetje meer bekendheid krijgen door gebruik in de film American Graffiti van George Lucas uit 1973. Stond op een gelijknamig album van de Regents. Dit is Barbara Ann.

0: Ja, dat was de original van Barbara en van The Regents. En de versie die we best kennen was van The Beach Boys.
1: Radio 794. Rickert the Rocket.
0: Gaan wij snel door met de First Time Charm. En dit keer is dat de allereerste van Steppenwolf. En daarom gaan we terug naar 1968. Naar het zelfbenoemde debuutalbum van de groep. Nummer, allereerste single van ze wat werd uitgebracht. Werd geschreven door zanger John Kay. En werd geproduceerd door Gabriel Maclar. Dit is de allereerste van Steppenwolf. A Girl I Knew.

Ja, ik zou zeggen, 9:45, dan moet het wel kunnen, denk ik. Dat was Eamon met Fuck It, I Don't Want You Back. De grootste hit voor hem, maar zeker niet de enige muziek die hij heeft gemaakt. Voor wat mij betreft, zijn tweede hit moeten we naar 2006 toe komen. Namelijk zijn tweede album uitgenaamd Love and Pain. Dat album werd geproduceerd door Happy Perez. En het gebruikt een sampletje van Sade's Jezebel. Dit is How Could You Bring Him Home, wat mij betreft de tweede hit voor Eamon.

0: Ja, dat was wat mij betreft de tweede hit voor Eamon. How could you bring him home? Wat mij betreft zijn tweede hits naast Fuck It, I Don't Want You Back. Kijk naar de tijd, zie dat we nog maar 10 minuten hebben. En dus is het hoog tijd voor je wel, ja, ja, nieuwe muziek.
1: New music by Rickert Rocket Radio.
0: En ik wil er snel twee genoemd. Allereerst is een nieuwe nummer van Anthrax. Hun nieuwste album, 12e album, Cursum Perfidio, is afgelopen weekend uitgekomen. En dit is de titelsong van dat album.

Direct doorgaan betekent ook dat ik vast afscheid ga nemen van u allen, maar niet getreurd. Volgende week zijn we er uiteraard gewoon weer. Weer met een nieuwe Record Rocket Radio, direct na Muziek en Neem net Gerard Bouw. Voor nu laat ik u achter met de nieuwste van Keith Richards. Die heeft namelijk een nummer uitgebracht voor GTA 6, wat 19 november gaat verschijnen. Het is een cover, origineel komt uit 1961, was van Jimmy Reed. Maar dit is Keith Richards' versie van Bright Lights, Big City. Ik wens u nog een hele fijne avond en ik zie u graag volgende week.

Daar was de nieuwste van Anthrax. Titelsong van hun 12e album, Cursum Per Visio. Kijk naar de tijd. Zie ik dat ik heel snel moet zijn voor het laatste nummer. En dat betekent dat

0: Pocket Radio.
1: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Twee mannen van 41 en 43 jaar uit Engelen zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Ze vonden dat ze een protest tegen de komst van een AZC had gesaboteerd. Daarom reden ze haar klem, gooide haar op de grond en schopte haar tegen haar hoofd. Een van de mannen moet 36 dagen de cel in, de ander heeft een taakstraf gekregen. In het nieuwe kinderopvangsysteem gaan mensen met lage inkomens iets meer betalen dan nu. Dat komt omdat het nieuwe stelsel duurder is dan eerder werd verwacht. Vandaag heeft het ministerie van Sociale Zaken de wet naar de Raad van State gestuurd voor advies. De Eerste en Tweede Kamer gaan er later nog over stemmen. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak en dat is traumatisch voor slachtoffers. Dat zegt correspondent Fleur Launsbach.
3: Het is ook een onderdeel van Labour's belofte om geweld tegen vrouwen en meisjes tegen te gaan. Ze willen dit halveren in de komende 10 jaar. En er zijn ook wel gewoon veel zorgen over vrouwen die dus afhaken. Omdat ze gewoon simpelweg niet jaren willen zitten in zo'n rechtszaak. En dat ze dat te traumatisch vinden.
2: Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Op een meer in Canada is een jong beertje uit het water gered. Het dier had moeite met zwemmen en was in zijn eentje. De familie die voorbij kwam in een bootje liet het beertje aan boord klimmen. De autoriteiten adviseerden zo weinig mogelijk contact te hebben met het dier, omdat het anders aan mensen kan wennen. En eenmaal aan de kant rende hij het bos in. De moeder van het jong is tot nu toe nergens gezien. Het weer, het is helder en het koelt af naar 11 graden. In het zuiden is er kans op mist. Morgen grijs, in het noorden kans op wat regen. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek, nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie, elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: SymphoCity.
1: Goedenavond, welkom bij weer een kersverse aflevering van SymphoCity. We hebben weer het beste verzameld wat er ooit is gemaakt op het gebied van de symfonische en progressieve rock. En met Arthur Hagenburg achter de knoppen gaat het helemaal goed komen, deze uitzending. Mijn naam is Timo Liedering en ik mag de plaatjes aan- en afkondigen. Waar we mee begonnen was Emerson, Lake & Palmer, Lucky Man. Nou ja, dat is wel een klassieker. En ik denk dat ook menig niet-progliefhebber dit nummer wel kent. Het is eentje die jaarlijks in vele hitlijstjes staat. En eentje die van het debuutalbum komt van Emerson, Lake & Palmer, dat ook zo heet. In 1970 brachten ze dit uit, alweer een hele tijd geleden. Dus nou ja, zoals je van ons gewend bent bij SymphoCity, gaan we dus snel door met nieuw werk. Nieuw werk van The Emerald Dawn. The Emerald Dawn is een Britse band, een Schotse band om precies te zijn. En die is opgericht in 2010 door Katrina Tree Stewart en Ellie Carter. Nou, zij twee legden de basis van deze band en zijn ook nog steeds de twee hoofdleden van de band. Om hen heen zitten inmiddels Dave Greenaway en Tom Jackson. Dave Greenaway die speelt de zessnarige bas en Tom Jackson die speelt op de drums. The Emerald Dawn is inmiddels toe aan hun zevende album sinds 2014. En je ziet ook een gestaag klimmende lijn als je kijkt naar hoe de albums in de pers worden ontvangen. Hun nieuwste album heet The Land, The Sea, The Air, Volume 2. Is uiteraard een opvolger van Volume 1, die vorig jaar uitkwam in 2025. En nou ja, ik denk dat dit inderdaad een van hun beste albums is die ze tot nu toe hebben uitgebracht. Wij gaan luisteren. Er staan twee grote lange nummers op het album. Twee epics, Song of the Rainforest en Rivers of Tears. En daarna nog een wat korter nummer, Paradise. In totaal is het geheel goed voor zo'n drie kwartier aan speelduur. Wij draaien het tweede nummer, dat is Rivers of Tears. En ja, let vooral op het prachtige emotionele pianospel van Tree Stewart aan het begin van dit nummer. Echt heel mooi.

0: Je hoorde de Emerald Dawn. We draaiden het nummer Rivers of Tears. En dat komt van hun nieuwste album The Land, The Sea, The Air. Een heel erg mooi nummer van ook een eveneens mooi album van The Emerald Dawn. Zeker een aanrader om naar te luisteren, dit album. Arthur is inmiddels weer net terug uit de platenkast. Je ziet dan altijd nog zo net twee beentjes eruit steken. Dat is het teken dat hij weer op zoek is naar een verborgen prochtparel. Want die prochtparels laten zich niet eenvoudig openbaren. Maar Arthur is niet voor één gat te vangen. En hij heeft weer iets heel erg moois meegenomen.
1: Verborgen prochtparels uit de jaren 70. In deze serie besteden we aandacht aan bijzondere progrockalbums uit de jaren 70 die wat minder bekend zijn geworden of in vergetelheid zijn geraakt. Henk Tuin en Lenne Huisman hebben er een flink aantal beschreven in hun boeken die wij als leidraad gebruiken voor deze serie. We gaan naar Duitsland, naar het jaar 1970. Daar richtten de broers Joachim en Christian von Grumkopf een band op. Ze noemden zich Hölderlin, naar de Duitse dichter Friedrich Hölderlin. Hun debuutalbum Hölderlins Traum uit 1972 wordt, met zijn betoverende mellotronklanken en dromerige gezang van Christians vrouw Nanny de Ruig, een van de iconische platen van de vroege Duitse progrock. Ondanks 80 concerten door Duitsland en optreden op televisie ligt de band even stil. Hun platenlabel gaat failliet. Pas eind 1974 tekenen ze bij Spiegel Eye en in februari 1975 nemen ze in de studio van krautrock-legende Connie Plank hun tweede album op. De naam wordt licht aangepast tot Hölderlin. Klinkt hetzelfde, maar de oorspronkelijke schrijf je met O-umlaut en nu wordt hij met O-E geschreven. De teksten worden nu in het Engels gezongen en de band groeit uit tot een sextet. Nu met gitarist Joachim Kezenberg, zijn broer Peter op bas, altviolist Christoph Noppenij en een drummer Michael Broegman. De vrouw van Christian had zich teruggetrokken. Het resultaat is een verschuiving van folkrock naar meer kosmische, symfonische progrock, rijk aan piano, orgel, mellotron en altviool. Het album sluit af met een grootste compositie, bijna 18 minuten lang, over het leven van een klopkever, een torretje wiens tikkende geluid in het volksgeloof gold als de voorbode van de dood. Dit is Death Watch Beetle van Hölderlin.

0: Dit was Death Watch Beetle, het epische slotstuk van Hölderlin met hun gelijknamige album uit 1975. Een dikke 17 minuten waarin de orchestrale arrangementen, jazz, funk en klassieke invloeden samensmelten tot iets bijna operesks. Voor een band die begon als dromerige Duitse folkgroep is dit een verbluffende metamorfose. Tot en met 1981 maakten ze nog meer albums in verschillende bezettingen, onder andere met drummer Eduard Schieke, die we nog kennen van Schieke, Vuurs en Freuling, waar ik ook al eens een verborgen parel van heb behandeld in deze rubriek. Van 2005 tot 2007 kwam de band nog even tot leven, met alleen Michael Broegman als lid van de originele bezetting. Dat resulteerde in 2007 in een album simpelweg genaamd 8. Mellow progfolk en akoestische gitaar, viool en rustige zang. Wanneer je geïnteresseerd bent in de band, moet je dat album ook maar eens een keer beluisteren. Dat was weer genieten. Ik ga op zoek naar nog een pareltje voor de volgende keer.
1: Zeg dat wel, dat was zeker weer genieten. We gaan naar iets wat je crossover prog zou kunnen noemen. Misschien zelfs her en der wat progressieve pop. Maar vooral een band die jong is, die vernieuwend is en die er heel erg veel zin in heeft. En dat hoor je aan alles. De zangeres die klinkt echt ontzettend helder. Die kan hartstikke mooi zingen. En qua stijl ligt het, misschien dat je het een beetje kan vergelijken met het Noorse meer. Opgewekte songs, niet altijd even opgewekte thema's overigens. Maar wel nummers waar de energie van afspat. En ze zijn altijd songgericht bezig. Daar houd ik wel van. En dit is een ontzettend knap album. Exploring Birdsong heet de band en het album heet Every House We Build. Komt uit het Verenigd Koninkrijk, is een drietal, dat hoor je er niet aan af. Het meest interessante is ook dat er helemaal geen gitaar in zit. Lindsay Ward die zingt en die speelt de toetsen, maar zij heeft ook op sommige nummers iets gezongen met effecten eroverheen. Dat je denkt dat er een gitaarsolo is en die blijkt er helemaal niet te zijn, dat blijkt haar stem. Hoe gaaf is dat? We gaan luisteren naar een tweetal nummers van Exploring Birdsong. Arrhythmia en Spy in the House of Love. En dat laatste, dat had zomaar in vroeger tijden een behoorlijk hitje kunnen zijn op de radio.

Exploring Birdsong. Je hoorde Arrhythmia en Spy in the House of Love. Allebei van hun nieuwe album Every House We Build. Echt een band om in de gaten te houden als je het mij vraagt. We zijn aan het einde gekomen van dit uur Symfo City. Dat is geen enkele reden tot treurnis. We zijn er namelijk volgend uur gewoon weer. En dan met weer nieuw werk. Maar ook heerlijk een niet zo verborgen progparel. Dit keer van Pink Floyd. Lekker blijven luisteren dus naar Symfo City. We gaan nog eventjes naar het nieuws toe met een nummer van Zop. Lekker in de Canterbury scene. Bushnell Keeler van zijn eerste album Dominion uit 2023. Tot volgend uur bij Symfo City.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in en de ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden tegen een AZC had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck klem op een fietspad. Ze werd tegen de grond gegooid en vervolgens trapten de mannen tegen haar hoofd en bovenlijf. Ook werd ze bespoten met verf en er werden foto's van haar gemaakt. In een maand tijd is er 25 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Dat blijkt uit cijfers die de politie vanavond deelde in het tv-programma Opsporing Verzocht. Afgelopen nacht werd er ingebroken bij de brandweer Maan Maarsbergen. Daar is apparatuur gestolen die de brandweer gebruikt bij het blussen of bij het bevrijden van mensen. Het gereedschap van de brandweer is erg kostbaar. Criminelen gebruiken het om rolluiken en geldautomaten mee te vernielen. Het gereedschap opbergen gaat niet, omdat het in een noodsituatie te lang duurt om het in de brandweerauto te stoppen. FIFA-voorzitter Infantino heeft gevraagd of de FIFA-raad een onafhankelijk onderzoek wil instellen naar hoe besluiten worden genomen binnen de voetbalbond. Ook zegt hij open te staan voor gesprekken met belangrijke mensen uit de voetbalwereld om FIFA-besluiten zo sterk mogelijk te maken. Infantino erkent dat hij zelf flink wat onrust had veroorzaakt met zijn plannen om het WK voetbal commerciëler te maken. Dat plan is weer ingetrokken omdat er internationaal veel kritiek op kwam. Er werd aangedrongen op zijn vertrek. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat er niet voor alle katten plek was, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd. Het weer helder en het koelt af naar 11 graden. In het zuiden is er kans op mist. Morgen is het grijs met in het noorden kans op wat regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: SimfoCity.
1: Goedenavond, welkom bij het tweede uur van SimfoCity. We openden heerlijk met Camel, het nummer Airborne van het album Moon Madness uit 1976. Een van Camel's beste albums, denk ik. Dit tweede uur zal eveneens als het eerste uur in het teken staan van heerlijke nieuwe prog, maar ook heel veel herkenbaars. Nou, daar was Camel natuurlijk een uitstekend voorbeeld van. Maar wat we nu gaan draaien is weer iets minder aan de oppervlakte, zullen we maar zeggen. Namelijk nieuwe muziek van Ian Neil. Ian Neil is een van oorsprong Britse multi-instrumentalist, maar woont al jarenlang in Griekenland, in Kalamata zelfs. En daar maakt hij hele mooie symfo. Behoorlijk op de toetsen georiënteerd, zeg ik er alvast bij. Dus voor de liefhebbers daarvan is dit zeker iets om eventjes goed voor te gaan zitten. Sommige nummers die hadden niet meer staan, denk ik, op Wind and Wuthering van Genesis. Zijn misschien wel hele grote schoenen om te vullen. Maar qua stijl past het daar wel een beetje bij. Van de cd die This Gem Like Flame is gaan heten, gaan we het nummer Leonardo draaien. Ook dit nummer leunt stevig op de toetsen, maar er zit ook echt nog wel genoeg gitaarwerk in om van te smullen als je van de neoprog bent.

gitaarwerk in om van te smullen als je van de neoprog bent. Ian Neal, je hoorde het nummer Leonardo en dat kwam van zijn nieuwe album This Gem-like Flame. Tijd om weer de platenkast in te duiken op zoek naar wat ouds en dan een keertje iets minder verborgens. Laten we kijken of we niet het stof hiervan af hoeven te poetsen, maar dat we al zien aan de cd dat hij grijs is gedraaid, dat eigenlijk iedereen hem wel kent, maar dat we het oh zo mooi vinden om die nog eens een keertje te horen. Nou, dat zal met deze ongetwijfeld het geval zijn. Pink Floyd bracht in 1977 hun album Animals uit. Het was een opvolger van Wish You Were Here. En nou ja, dat zijn natuurlijk niet het minste album om op te volgen. Maar met Animals heeft Pink Floyd wederom iets heel erg moois neergezet. We draaien het nummer Dogs van dit schitterende album. Geniet het maar!

Je hoorde Dogs van Pink Floyd van hun album Animals natuurlijk uit 1977. Tijd om weer eventjes wakker te worden. Wakker te worden met wat steviger werk. Nou, dat lukt ook altijd wel bij SymfoCity. We proberen toch altijd wel wat afwisselends op de afspeellijst te krijgen. En ik denk dat dat dit keer ook weer is gelukt met Advent Horizon. Deze band uit de Verenigde Staten kwam in 2012 op de proppen met het album Immured. In 2015 brachten ze Stagehound uit en vervolgens bleef het heel erg lang stil rond de band. Wat jammer was, want onder de liefhebbers van de stevigere prog was dit een band die heel veelbelovend was. Nou, in 2023 kwam vervolgens A Cell to Call Home uit, eveneens een album dat naar meer smaakte en waarin ze in het boekje notabene de belofte deden om niet weer 8 jaar te wachten met het uitbrengen van een volgend album. En ze hebben woord gehouden, want ze zijn terug. Het nieuwe album heet Falling Together en lost de belofte in die eerder is gedaan met A Cell to Call Home. Dit is absoluut een band die zomaar eens heel groot kan worden in het stevige prog/prog-metal scene. We gaan 2 nummers draaien van dit nieuwe album. Het relatief rustige Faced Window en vervolgens de mooie, rustige, akoestische afsluiter van het album, Animals.

Advent Horizon. Je hoorde Fate's Window en vervolgens Animals van hun nieuwe album Falling Together. Een album dat we een beetje over het hoofd hebben gezien hier bij SymphoCity is het nieuwe album van Laughingstock. Dat heet Life in Seven Dreams, is dit jaar in 2026 dus uitgekomen, maar hebben we nog niets van gedraaid. Nou, het is al eventjes uit, dit voorjaar namelijk. Maar dat zal ons er niet van weerhouden om toch eventjes aandacht aan dit album te besteden. Laughingstock is een album dat van Talk Talk komt. Maar is nu dus ook een band en die komt uit Noorwegen. De band is opgericht in 2018 en heeft sindsdien een behoorlijke staat van dienst. In 2024 brachten ze hun album Shelter uit. En daar is nu alweer een opvolger op, Life in Seven Dreams. Het is geen makkelijk album. De bandleden hebben ook geen makkelijke tijd achter de rug op het moment dat ze dit album opnemen. En dat hoor je wel terug in de muziek. Er zit behoorlijk wat duisters in, maar dat maakt de muziek wel heel doorleefd en ontzettend mooi om te horen. Het is een veelzijdig album. Het gaat alle kanten op qua stijlen, maar blijft toch wel één geheel. En dat is ontzettend knap. We draaien het nummer met wat mij betreft de mooiste opbouw van het hele album. En dat is The Fire. Geniet van Laughingstock.

Je hoorde Laughing Stock. Je hoorde het nummer Defire van hun nieuwe album Alive in Seven Dreams dat ze dit jaar uitbracht. Dat was eveneens het laatste nieuwe album dat we hier bij Simpo City in dit uur behandelden. Het is zelfs het ene laatste nummer dat we hebben gedraaid hier in deze aflevering Simpo City, want het zit er alweer op. Dat is wel ontzettend jammer. Maar gelukkig kun je deze uitzending altijd terugluisteren op simpocity.nl. En zijn we er volgende week natuurlijk ook gewoon weer. Ook dan weer met een playlist vol met het mooiste wat de Simpo en Prog te bieden hebben. Kijk eens op onze website simpocity.nl, daar zie je wat we zoal gedraaid hebben. En kun je de afleveringen ook weer terugluisteren. Arthur Hagenburg, bedankt voor het doen van de techniek. Mijn naam is Timo Diedering. Geniet nog eventjes van Genesis met Afterglow, de live versie van Seconds Out.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in en de ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck klem op een fietspad. En daarna werd ze tegen de grond gegooid en trapte de mannen tegen haar hoofd en bovenlichaam. Ook werd de vrouw bespoten met verf en werden er foto's van haar gemaakt. Een Nederlandse vader is in België veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord. De jury vindt het bewezen dat de man in 2021 weigerde om medische hulp in te schakelen voor zijn zoon, terwijl hij corona had. De jongen van 14 overleed uiteindelijk en zijn lichaam werd pas 8 weken later gevonden in het huis van zijn vader. De man is streng religieus en hoopte dat zijn zoon zou herstellen door te bidden en door rust. Naast de vader werden ook 4 andere volwassenen veroordeeld. Zij kregen celstraffen van 1 tot 3 jaar. Op het terrein van een afvalverwerker in het Gelderse Dinxperlo staat een grote afvalberg in brand. Daarbij komt veel rook vrij. De berg zou bestaan uit snoeiafval en kunststof, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen proberen het vuur te bestrijden, onder meer uit Duitsland. Hoe de brand in Dinxperlo kon ontstaan, is nog onduidelijk. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle katten plek is, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn vannacht. Morgen veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: matter what you do.
1: In de Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet onder meer Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de leiding beheert. Nu valt de groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het oliebedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. Ook zorgt de onrust in het land voor extra druk op de internationale oliemarkt. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in, het ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck, klem op een fietspad. Ze werd tegen de grond gegooid en vervolgens trapte de mannen haar tegen het hoofd en bovenlichaam. Een brand op een terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. Criminelen hebben het steeds vaker gemunt op brandweerkazernes. Vorige maand werd er 25 keer ingebroken bij de brandweer. Dieven willen vooral het kostbare gereedschap hebben dat ze zelf kunnen gebruiken bij andere inbraken. Ze knippen er rolluiken of geldautomaten mee open. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio79.nl.